0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers,

0: Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het 3e jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Dongen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen bij Carvendo.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeien.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Zonnebreugel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In 'Sertogenbosch kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is weer open voor verkeer, een dag eerder dan gepland. De brug was sinds donderdag dicht en zou eigenlijk pas morgenochtend vrijgegeven worden. Rijkswaterstaat heeft het wegdek vervangen door een dunnere asfaltlaag die de brug zo'n 400 ton lichter maakt. Zo blijft de constructie veilig totdat een nieuwbouw naast de huidige brug klaar is. De maximumsnelheid is vanaf vandaag 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars moeten nog altijd omrijden. In Canada zijn bij een helikopter

0: ongeluk 4 doden gevallen. Het toestel stortte korte tijd na het opstijgen neer bij een stadje in de buurt van Montreal. Het ongeval gebeurde rond 2:30 zaterdagmiddag plaatselijke tijd. Toen de reddingsdiensten ter plekke kwamen, stond de helikopter al in brand en de inzittenden waren al overleden. Het identificeren van de slachtoffers kan volgens de politie enkele dagen duren. Bij een buurtbarbecue in het Groningse De Wilp is gisteravond een aantal mensen gewond geraakt door een felle steekvlam. Volgens omstanders liepen 8 buurtbewoners brandwonden op toen er vermoedelijk iets op het vuur werd gegooid. 2 slachtoffers zijn met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in nabijgelegen woningen opgevangen. De politie heeft een jerrycan in beslag genomen. 4 Italiaanse NAVO-soldaten zijn gewond geraakt door eigen vuur tijdens een oefening in Letland. Op het grote militaire terrein Camp Adasi werd vrijdag een Italiaans voertuig per ongeluk onder vuur genomen. Een van de militairen raakte zwaar gewond, maar er is niemand in levensgevaar. Er wordt onderzocht hoe er tijdens een schietoefening echte kogels konden worden gebruikt. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
2: Hallo, ik ben Henny en luister langs de Dongen naar Rivierenland Radio. Bij de Dongen heb ik menig liedje voor mijn vrouw gezongen. Heel soms zong ik mooi, maar meestal niet. Dan kun je toch maar beter luisteren naar Rivierenland Radio voor het volgende lied.

0: Veel opklaringen. De zon laat zich vanochtend goed zien en vanmiddag wordt het bij een zwakke tot matige zuidenwind behoorlijk warm. Van 20 aan de kust tot 27 graden plaatselijk in het binnenland, vooral in het zuidoosten. In de avond komt er wat bewolking binnendrijven, maar het blijft overal droog. Aan de kust en op het IJsselmeer waait er een matige wind. Elders waait het niet tot nauwelijks. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden. Op maandag kan er in het noorden en aan de kust eerst nog wat regen vallen. Dinsdag en woensdag wordt uitzonderlijk warm weer voor de tijd van het jaar voorspeld. Met temperaturen tot wel 25 tot 30 graden. Tegen het einde van de week gaat dan de temperatuur weer zakken. En valt er hier en daar ook wat regen. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 27 september. Op 27 september 1956 bereikt de Amerikaanse testpiloot Milburn Abt met het experimentele vliegtuig Bell X-2 voor het eerst een snelheid van meer dan Mach 3. Daarmee wordt een belangrijke mijlpaal in de luchtvaartgeschiedenis bereikt. Kort daarna raakt het toestel echter uit controle en komt Milburn Abt om het leven. De spectaculaire vlucht laat tegelijkertijd zien hoe gevaarlijk de ontwikkeling van supersonische vliegtuigen in die tijd is. Op 27 september 1968 wordt de musical Hair voor het eerst in Londen opgevoerd. Het verhaal over de hippiecultuur, liefde, vrijheid en protest sluit perfect aan bij de maatschappelijke veranderingen van de jaren 60. De musical levert bekende nummers op als Aquarius, Let the Sunshine In en Hair. In Nederland wordt Hair vanaf 1970 eveneens een groot succes. Op 27 september 1998 wordt Google officieel als verjaardag van de zoekmachine aangehouden. Larry Page en Sergey Brin hebben het bedrijf kort daarvoor opgericht vanuit hun onderzoek aan Stanford University. Google groeit in de jaren daarna uit tot de dominante zoekmachine en verandert de manier waarop mensen informatie vinden. Voor de generatie die de overgang van internet naar het dagelijks leven heeft meegemaakt, is dit een bijzondere herkenbare datum. Vandaag is de geboortedag van onder andere singer-songwriter en actrice Eva Ramona Levine, voetbaltrainer Dick Advocaat, DJ en remixer Ben Liebrand en presentator Sander Lantinga. Ben jij ook vandaag jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
2: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
9: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: Clean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
2: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
3: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is weer open voor verkeer, een dag eerder dan gepland. In Canada zijn bij een helikopterongeluk 4 doden gevallen. Het toestel stortte korte tijd na het opstijgen neer bij een stadje in de buurt van Montreal. Bij een buurtbarbecue in het Groningse De Wilp is gisteravond een aantal mensen gewond geraakt door een felle steekvlam. Volgens omstanders liepen 8 buurtbewoners brandwonden op toen er vermoedelijk iets op het vuur werd gegooid. 4 Italiaanse NAVO-soldaten zijn gewond geraakt door eigen vuur tijdens een oefening in Letland. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: Rivierenland Radio.
6: In Gelderop kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
7: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
8: Is de flitsgeit.

0: Vierenland Radio Info.
1: Van woensdag 30 september tot en met zondag 4 oktober staat de jaarbeurs Utrecht weer 5 dagen. Volledig in het teken van kamperen, caravans en het buitenleven. Tijdens de camper- en caravanjaarbeurs kunnen bezoekers kennis maken met de nieuwste campers, caravans, vouwwagens, tenten, daktenten en campervans. En er is vooral de aandacht van kampeeraccessoires en outdoorproducten, fietsen, trekauto's. Dat allemaal dus op de editie van 2026 die dagelijks is geopend van 10 tot 5 in de jaarbeurs in Utrecht.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. Door noodweer in New York is gisteravond een dode gevallen en zijn 4 andere mensen gewond geraakt door omvallende bomen. Er trekt een zeer zware storm over het noordoosten van de VS. Tienduizenden mensen hebben geen elektriciteit meer en evenementen zoals het concert van Ed Sheeran bij Boston zijn afgelast. Ook zijn duizenden vluchten geannuleerd of vertraagd. De storm bereikt vanochtend zijn hoogtepunt. De open dagen van de AZC's in Nederland hebben gisteren in totaal 23.000 bezoekers getrokken. Dat maakte het COA bekend. Vorig jaar lag het bezoekersaantal een stuk lager met zo'n 16.000 belangstellenden. Het evenement wordt elk jaar georganiseerd tijdens Burendag om te laten zien hoe het er in de instellingen aan toe gaat. Het nieuwe AZC in het Brabantse Nuenen was een van de meest druk bezochte locaties met meer dan 900 nieuwsgierige buurtbewoners. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is weer open voor verkeer, een dag eerder dan gepland. De brug was sinds donderdag dicht en zou eigenlijk pas morgenochtend vrijgegeven worden. Rijkswaterstaat heeft het wegdek vervangen door een dunnere asfaltlaag. De maximumsnelheid is vanaf vandaag 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars moeten nog altijd omrijden. In Canada zijn bij een helikopterongeluk 4 doden gevallen. Het toestel stortte korte tijd na het opstijgen neer bij een stadje in de buurt van Montreal. Het ongeval gebeurde rond 2:30 zaterdagmiddag plaatselijke tijd. Toen de reddingsdiensten ter plekke kwamen, stond de helikopter al in brand. Het identificeren van de slachtoffers kan volgens de politie enkele dagen duren. Het weer, het wordt van

0: Vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
2: Hallo, ik ben Elena en ik luister altijd langs de Maas naar Rivierenland Radio.

veel opklaringen. De zon laat zich vanochtend goed zien en vanmiddag wordt het bij een zwakke tot matige zuidenwind behoorlijk warm. Van 20 aan de kust tot 27 graden plaatselijk in het binnenland, vooral in het zuidoosten. In de avond komt er wat bewolking binnendrijven, maar het blijft overal droog. Aan de kust en op het IJsselmeer waait er een matige wind. Elders waait het niet tot nauwelijks. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden. Op maandag kan er in het noorden en aan de kust eerst nog wat regen vallen. Dinsdag en woensdag wordt uitzonderlijk warm weer voor de tijd van het jaar voorspeld. Met temperaturen tot wel 25 tot 30 graden. Tegen het einde van de week gaat dan de temperatuur weer zakken. En valt er hier en daar ook wat regen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 27 september. Op 27 september 1956 bereikte Amerikaanse testpiloot Milburn Abt met het experimentele vliegtuig Bell X-2 voor het eerst een snelheid van meer dan Mach 3. Daarmee wordt een belangrijke mijlpaal in de luchtvaartgeschiedenis bereikt. Kort daarna raakt het toestel echter uit controle en komt Milburn Abt om het leven. De spectaculaire vlucht laat tegelijkertijd zien hoe gevaarlijk de ontwikkeling van supersonische vliegtuigen in die tijd is. Op 27 september 1968 wordt de musical Hair voor het eerst in Londen opgevoerd. Het verhaal over de hippiecultuur, liefde, vrijheid en protest sluit perfect aan bij de maatschappelijke veranderingen van de jaren 60. De musical levert bekende nummers op als Aquarius, Let the Sunshine In en Hair. In Nederland wordt Hair vanaf 1970 eveneens een groot succes. Op 27 september 1998 wordt Google officieel als verjaardag van de zoekmachine aangehouden. Larry Page en Sergey Brin hebben het bedrijf kort daarvoor opgericht vanuit hun onderzoek aan Stanford University. Google groeit in de jaren daarna uit tot de dominante zoekmachine en verandert de manier waarop mensen informatie vinden. Voor de generatie die de overgang van internet naar het dagelijks leven heeft meegemaakt, is dit een bijzondere herkenbare datum. Vandaag is de geboortedag van onder andere singer-songwriter en actrice Eva Ramona Levine, voetbaltrainer Dick Advocaat, DJ en remixer Ben Liebrand en presentator Sander Lantinga. Ben jij ook vandaag jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speaker stroomt.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
1: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Rivierenland Radio Headlines. Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Door noodweer in New York is gisteravond een dode gevallen en zijn vier andere mensen gewond geraakt door omvallende bomen. De open dagen van de AZC's in Nederland hebben gisteren in totaal 23.000 bezoekers getrokken. Dat maakte het COA bekend. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is weer open voor verkeer, een dag eerder dan gepland. In Canada zijn bij een helikopterongeluk vier doden gevallen. Het toestel stortte korte tijd na het opstijgen neer bij een stadje in de buurt van Montreal. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
5: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Hallo, ik ben Yvonne en ik luister langs de Dommel naar Radio Rivierenland.

0: Brabant Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwal in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene die daarbij samenkomen. Op programma's zijn onder andere de Two Brothers on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie Lono's Mental Theo, June, Last Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welkom to the 90s, 16 oktober, Brabanthalle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Noord-Ierland wordt vandaag voor het eerst sinds 1998 weer een zogenaamde Oranjemars gehouden. Een protestantse optocht die vroeger vaak uitliep op rellen en daarom verboden was. Een verbod werd vannacht in hoger beroep ongedaan gemaakt. Er wordt gevreesd voor confrontaties met tegenstanders. Katholieken en nationalisten vinden de marsen provocerend en een bedreiging voor de eenheid van het land. Ook een bericht van premier

0: gedichte over Kitty Kotti lijkt met behulp van ChatGPT geschreven te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Het Nationaal Instituut Slavernijverleden stelt dat het schrijven met kunstmatige intelligentie het vertrouwen in de overheid ondermijnt. Eerder bleek dat het team van de premier honderden berichten op de sociale media met AI schrijft, zoals over een bezoek aan kamp Westerbork. Jette stelt dat hij de berichten wel zelf controleert. Door noodweer in New York is gisteravond een dode gevallen en zijn vier andere mensen gewond geraakt door omvallende bomen. Er trekt een zeer zware storm over het noordoosten van de VS. Tienduizenden mensen hebben geen elektriciteit meer en evenementen zoals het concert van Ed Sheeran bij Boston zijn afgelast. De storm bereikt vanochtend zijn hoogtepunt. De open dagen van de AZC's in Nederland hebben gisteren in totaal 23.000 bezoekers getrokken. Dat maakte het COA bekend. Het evenement wordt elk jaar georganiseerd tijdens Burendag om te laten zien hoe het er in de instellingen aan toe gaat. Het nieuwe AZC in het Brabantse Nuenen was een van de meest druk bezochte locaties met meer dan 900 nieuwsgierige buurtbewoners. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
2: Goedendag, ik ben Selina. Ik luister langs de Rijn naar Rivierenland Radio.

0: springen terug naar 1988 met Bianco. Don't blame it on that girl hier op Rivierenland Radio. Dit is River Wake Up. Tot 10 uur zijn we erbij, ook vandaag weer op deze zondag. Het is 27 september en River Wake Up is er tot 10 uur, inderdaad, dat zei ik al. Door met Barbra Streisand, Woman in Love.
1: Tot 10 uur is dit River Wake Up.

Barbara Streisand, Woman in Love. Barbara stond afgelopen week stil bij het overlijden van de beroemde modeontwerper Bob Mackie, die door de jaren heen ook veel spectaculaire kleding voor haar maakte. Dat is de afgelopen week in het nieuws. Dit is Rivierenland Radio. Leuk dat je luistert. Goedemorgen. Alex Warren is hier en Emerald.

Veel opklaringen. De zon laat zich vanochtend goed zien en vanmiddag wordt het bij een zwakke tot matige zuidenwind behoorlijk warm. Van 20 aan de kust tot 27 graden plaatselijk in het binnenland, vooral in het zuidoosten. In de avond komt er wat bewolking binnendrijven, maar het blijft overal droog. Aan de kust en op het IJsselmeer waait er een matige wind. Elders waait het niet tot nauwelijks. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden. Op maandag kan er in het noorden en aan de kust eerst nog wat regen vallen. Dinsdag en woensdag wordt uitzonderlijk warm weer voor de tijd van het jaar voorspeld. Met temperaturen tot wel 25 tot 30 graden. Tegen het einde van de week gaat dan de temperatuur weer zakken. En valt er hier en daar ook wat regen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 27 september. Op 27 september 1956 bereikte Amerikaanse testpiloot Milburn Abt met het experimentele vliegtuig Bell X-2 voor het eerst een snelheid van meer dan Mach 3. Daarmee wordt een belangrijke mijlpaal in de luchtvaartgeschiedenis bereikt. Kort daarna raakt het toestel echter uit controle en komt Milburn Abt om het leven. De spectaculaire vlucht laat tegelijkertijd zien hoe gevaarlijk de ontwikkeling van supersonische vliegtuigen in die tijd is. Op 27 september 1968 wordt de musical Hair voor het eerst in Londen opgevoerd. Het verhaal over de hippiecultuur, liefde, vrijheid en protest sluit perfect aan bij de maatschappelijke veranderingen van de jaren 60. De musical levert bekende nummers op als Aquarius, Let the Sunshine In en Hair. In Nederland wordt Hair vanaf 1970 eveneens een groot succes. Op 27 september 1998 wordt Google officieel als verjaardag van de zoekmachine aangehouden. Larry Page en Sergey Brin hebben het bedrijf kort daarvoor opgericht vanuit hun onderzoek aan Stanford University. Google groeit in de jaren daarna uit tot de dominante zoekmachine en verandert de manier waarop mensen informatie vinden. Voor de generatie die de overgang van internet naar het dagelijks leven heeft meegemaakt, is dit een bijzondere herkenbare datum. Vandaag is de geboortedag van onder andere singer-songwriter en actrice Eva Ramona Levine, voetbaltrainer Dick Advocaat, DJ en remixer Ben Liebrand en presentator Sander Lantinga. Ben jij ook vandaag jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Bananarama, onder andere ook nog met de Funboy 3. Lekkere muziek voor de zondagochtend. I Heard a Rumor op Rivierenland Radio. Op naar de headlines zometeen. Eerst nog muziek van Justin Bieber.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In Noord-Ierland wordt vandaag voor het eerst sinds 1998 weer een zogenaamde Oranje Mars gehouden. Een protestantse optocht die vroeger vaak uitliep op rellen en daarom verboden was. Ook een bericht van premier Jette over Kitty Kotti lijkt met behulp van ChatGPT geschreven te zijn. Het Nationaal Instituut Slavernijverleden stelt dat het schrijven met kunstmatige intelligentie het vertrouwen in de overheid ondermijnt. Door noodweer in New York is gisteravond een dode gevallen en zijn vier andere mensen gewond geraakt door omvallende bomen. De open dagen van de AZC's in Nederland hebben gisteren in totaal 23.000 bezoekers getrokken. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Alphenkaam kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 8A.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
5: Dit is de Flitschijf

0: Nick Schilder en Brian V. en Smile. Ze brachten afgelopen week het nummer voor het eerst uit live tijdens de aftrap van de week tegen het pesten op het Moenders College. Nick Schilder dus de flitsschijf van deze week. En Smile wordt vanmiddag tussen 4 en 7 de nieuwe flitsschijf voor de komende week bij Rob de Waan. Door met Reunie, hier is Snelle.
1: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas, aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je wilt toch

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zit

0: Rijnland Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwal in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot popscene die daarbij samenkomen. Op programma's zijn onder andere de Two Brothers on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie Lono's Mental Theo, June, Last Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabant Halle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

helemaal klaar mee. Bitch van Meredith Brooks, die uitspraak van haar. Van het album Blurring the Edges. Platina werd er destijds. En Bitch leverde haar ook een Grammy-nominatie op. Geen award, nee, wel een nominatie. Nou, kun je ook al blij mee zijn, toch? Door met Tim Finn met...

Vorig weekend sloot ze haar openluchttheatertour af. Ilse de Lange. Het was een gigantisch succes in de kerstzaal in Heeswijk-Dinter. Incredible was dit op Rivierenland Radio. So incredible. Dit is River Wake Up en muziek van Robbie Williams. Hier is Supreme.

0: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio. Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor. Binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.

0: moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? In Contro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer in Contro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. Dit na incidenten de afgelopen maanden waarbij de modellen andere websites probeerden aan te vallen, websites van overheden gingen doorzoeken en recent nog foto's van gebruikers van ChatGPT verspreiden. OpenAI wil de veiligheid van het model verbeteren voordat er nieuwe testen worden gedaan. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. Dat maakt de commissievoorzitter von der Leyen bekend bij de VN-top in New York. Ruim de helft van het extra geld gaat naar Afrika. Ook wordt geld vrijgemaakt voor noodhulp in de Palestijnse gebieden, Libanon en Oekraïne. En er gaat financiële hulp naar de gezondheidszorg in Ethiopië en de Democratische Republiek Congo. In Noord-Ierland wordt vandaag voor het eerst sinds 1998 weer een zogenaamde Oranje Mars gehouden. Een protestantse optocht die vroeger vaak uitliep op rellen en daarom verboden was. Een verbod werd vannacht in hoger beroep ongedaan gemaakt. Er wordt gevreesd voor confrontaties met tegenstanders. Ook een bericht van premier Jette over Kitty Kotti lijkt met behulp van ChatGPT geschreven te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Het Nationaal Instituut Slavernijverleden stelt dat het schrijven met kunstmatige intelligentie het vertrouwen in de overheid ondermijnt. Eerder bleek dat het team van de premier honderden berichten op de sociale media met AI schrijft, zoals over een bezoek aan kamp Westerbork. Jette stelt dat hij de berichten wel zelf controleert. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Ries. Ik woon langs Lek en ook ik luister naar Rivierenland Radio.

0: Tot 10 uur worden we nog even wakker met River Wake Up en The Police. We starten met Roxanne hier in dit laatste uurtje River Wake Up voor vandaag. Nummer uit 1978. Dit is Rivierenland Radio met muziek van het moment. Cat's Eye, hier is Animal.
1: Tot 10 uur is dit River Wake Up.

draaide Cat's Eye met Animal hier op de Vierenland Radio in River Wake Up. Door met muziek uit 1981, Hold on Tight, Electric Light Orchestra. Het schijnt zo te zijn dat één couplet volledig in het Frans wordt gezongen. Het is mij nooit opgevallen. Laten we even gaan luisteren.

0: zonnige periode met in het zuiden eerst nog mist. Vanmiddag wordt het bij een zwakke tot matige zuidenwind behoorlijk warm. Van 20 aan de kust tot 27 graden plaatselijk in het binnenland, vooral in het zuidoosten. In de avond komt er wat bewolking binnendrijven, maar het blijft overal droog. Aan de kust en op het IJsselmeer waait er een matige wind, elders waait het niet tot nauwelijks. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden. Maandag kan er in het noorden en aan de kust eerst nog wat regen vallen. Dinsdag en woensdag wordt uitzonderlijk warm weer voor de tijd van het jaar voorspeld. Met temperaturen tot wel 25 tot 30 graden. Tegen het einde van de week gaat dan de temperatuur weer zakken en valt er hier en daar ook wat regen. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 27 september. Op 27 september 1956 bereikte Amerikaanse testpiloot Milburn Abt met het experimentele vliegtuig Bell X-2 voor het eerst een snelheid van meer dan Mach 3. Daarmee wordt een belangrijke mijlpaal in de luchtvaartgeschiedenis bereikt. Kort daarna raakt het toestel echter uit controle en komt Milburn Abt om het leven. De spectaculaire vlucht laat tegelijkertijd zien hoe gevaarlijk de ontwikkeling van supersonische vliegtuigen in die tijd is. Op 27 september 1968 wordt de musical Hair voor het eerst in Londen opgevoerd. Het verhaal over de hippiecultuur, liefde, vrijheid en protest sluit perfect aan bij de maatschappelijke veranderingen van de jaren 60. De musical levert bekende nummers op als Aquarius, Let the Sunshine In en Hair. In Nederland wordt Hair vanaf 1970 eveneens een groot succes. Op 27 september 1998 wordt Google officieel als verjaardag van de zoekmachine aangehouden. Larry Page en Sergey Brin hebben het bedrijf kort daarvoor opgericht vanuit hun onderzoek aan Stanford University. Google groeit in de jaren daarna uit tot de dominante zoekmachine en verandert de manier waarop mensen informatie vinden. Voor de generatie die de overgang van internet naar het dagelijks leven heeft meegemaakt, is dit een bijzondere herkenbare datum. Vandaag is de geboortedag van onder andere singer-songwriter en actrice Eva Ramona Levine, voetbaltrainer Dick Advocaat, DJ en remixer Ben Liebrand en presentator Sander Lantinga. Ben jij ook vandaag jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speaker stroomt.

Het Noorse trio De Bauza, ze noemen zichzelf een beetje... de stijl die ze spelen is Scandi House. Ze komen uit Scandinavië dus. Magnetic werd dus hun internationale doorbraak. Door met muziek van Janet Jackson. Hier is Hoops Now. Dit is River Wake Up, nog tot 10 uur.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
3: U zoekt correcte en nette consumenten?
4: Nette consumenten.
3: Dan zoekt u onze luisteraars.
1: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Rivierenland Radio Headlines.
6: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. Dit na incidenten de afgelopen maanden waarbij de modellen andere websites probeerden aan te vallen en recent nog foto's van gebruikers van ChatGPT verspreiden. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. In Noord-Ierland wordt vandaag voor het eerst sinds 1998 weer een zogenaamde Oranje Mars gehouden. Ook een bericht van premier Jette over Kitty Kotti lijkt met behulp van ChatGPT geschreven te zijn. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
9: Hallo, ik ben Mark Draden. Ik luister naar Angst en Leer naar Rivierenland Radio.

draaide hem gisteren ook al. Dus vandaar op verzoek doorgekregen van Irene Teddyswims en Mr. Know It All. Muziek van ABBA, nu uit 1979. Weet je moeder het? Does your mother know?

0: Vierenland Radio Info.
1: 100% Autolive keer terug in Rotterdam Ahoy. 25e editie is dit jaar van zaterdag 31 oktober tot en met zondag 1 november. Beide dagen zijn de bezoekers welkom van 10 tot 5 uur. Het evenement beslaat 30.000 vierkante meter en vindt plaats in 6 verschillende hallen in Rotterdam Ahoy. Tijdens 100% Auto Live komen meer dan 300 bijzondere auto's en motoren uit heel Europa samen. Dat allemaal dus bij 100% Auto Live, de 31ste op zaterdag en de 1ste november op zondag.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

20 jaar geleden was de nummer 1 hit voor Jan Smit. Als de morgen is gekomen. Ja, 20 jaar al. Nou, dat is best wel al lang geleden. Jan Smit gaat al erg lang mee. Hij begon natuurlijk als Jantje Smit met Ik zing dit lied voor jou alleen. Ja, nog langer geleden inderdaad. Break Your Heart, hier is Dolce Behringer.

The Streets of Philadelphia, Bruce Springsteen uit 1994. Het nummer werd geschreven voor de film Philadelphia en won de Golden Globe voor beste filmsong. Dit is Rivierenland Radio met River Wake Up met Aretha Franklin en Respect. What?

Word je echt vrolijk van zo'n nummer, hè? Blue Bells en Young at Heart. Tot zover River Wake Up voor vandaag. De gepresenteerde versie is er weer zaterdag tussen 8 en 10 hier op Rivierenland Radio. Veel plezier met de rest van de collega's hier op Rivierenland met zo.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
6: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Na zijn tweedaagse bezoek aan Parijs wordt paus Leo XIV vandaag in Lourdes verwacht, het bedevaartsoord aan de voet van de Pyreneeën. Gisteren wonen naar schatting 700.000 mensen zijn mis bij in het centrum van Parijs, op de Place de la Concorde, voorafgegaan door een rijtour over de Champs-Élysées. Het katholieke geloof is in Frankrijk flink in opmars. Er zullen dit jaar naar verwachting 13.000 volwassenen gedoopt worden. Iran blijft erbij dat het conflict met de VS en Israël alleen via diplomatie opgelost kan worden. De Amerikaanse president Trump liet weten een Iraans vredesvoorstel te hebben afgewezen. Teheran heeft aangeboden om de straat van Hormuz te heropenen en de gevechten te stoppen. Volgens de Iraanse buitenlandminister hangt dit af van het inwilligen van Iraanse voorwaarden. Hij zei dat Iran nog geen officiële Amerikaanse afwijzing heeft ontvangen. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. Dit na incidenten de afgelopen maanden waarbij de modellen andere websites probeerden aan te vallen en recent nog foto's van gebruikers van ChatGPT verspreiden. OpenAI wil de veiligheid van het model verbeteren voordat er nieuwe testen worden gedaan. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. Dat maakt de commissievoorzitter von der Leyen bekend bij de VN-top in New York. Ruim de helft van het extra geld gaat naar Afrika. Ook wordt geld vrijgemaakt voor noodhulp in de Palestijnse gebieden, Libanon en Oekraïne. En er gaat financiële hulp naar de gezondheidszorg in Ethiopië en de Democratische Republiek Congo. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Dit was het

0: radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
2: Ik ben Bresje Giebels en ik luister naar Rivierenland Radio langs de Waal.

0: Een liedje voor alle mooie vrouwen in deze. Roy Orbison van heel lang geleden. Pretty Woman was dit. Zeg, het is 10 uur geweest op zondagochtend. We zitten aan een kopje koffie met een saucijzenbroodje. Ja, zie je ook nog wat worstenbroodjes liggen, dus die gaan er ook aan. Zometeen. Zit je aan tafel, smakelijkheid. Dit is René in de morgen tot een uurtje of 12. Met muziek van Ricky Martin zometeen. Maar eerst even Halo van Beyoncé.
1: Tot 12 uur is dit René in de morgen.

Jan Severs dit en Halo op Rivierenland Radio. Ja, ze begon natuurlijk met de meiden van Destiny's Child. Dat ging goed. Later heeft ze toch maar haar keuze gemaakt om solo verder te gaan. Misschien was dat wel de verstandigste keuze die ze gemaakt heeft. Hè? Goedemorgen René. De morgen voetballiefhebbers opgelet, want Nederland zelf al gaat vandaag voetballen. Tegen Servië en in Servië. Servië-Nederland gaat beginnen om 6 uur. Volgens mij zei ik gisteren 8:45, maar het is echt 6 uur vanavond. Dus daar heb je als voetballiefhebber ook weer wat te doen. Lekker kijken. Tweede wedstrijd voor de bondscoach Xavi Hernandez. De eerste wedstrijd tegen Duitsland eindigde in 1-1. En daar was hij best wel gelukkig mee.

0: Nederland Radio Info.
1: Het Spellen Festival is de gezelligste beurs voor iedereen die graag bordspellen speelt, nieuwe spellen ontdekt of gewoon een leuke dag met familie en vrienden wil beleven. Zondag 4 oktober opent de Limburghal in Genk opnieuw de deuren voor een dag vol spelplezier. Bezoekers zijn welkom van 10 tot 6 uur. Tijdens het festival kunnen bezoekers kennis maken met een grote verscheidenheid aan bord- en gezelschapsspellen. En zowel bekende uitgevers als binnen- en buitenland kunnen ook kleine ontwikkelaars aanwezig zijn. En ook nieuwe prototypes kunnen de kans krijgen om getest te worden. Dat allemaal dus aan de Jaarbeurslaan 6 in Genk. En het is allemaal geopend van 10 tot 6 uur.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Maxine Nightingale was dit op Rivierenland Radio. Right back where we started from. Ricky Martin hoorde je ook nog, Maria. Zometeen voor John, muziek van Nick Kershaw. I won't let the sun go down on me. Hij vroeg hem aan via onze app. En je kan ons natuurlijk een appje sturen. 06-44-43-77-99. Maar eerst even muziek van Rob de Nijs. Dit is De Wereld.

I wouldn't let the sun go down on me. Was hit van Nick Kershaw. We kennen hem ook met The Riddle. En dat waren een aantal liedjes die hij in de jaren 80 maakte. Zegt de temperatuur vandaag minimaal 12 graden. Maximale gaatje of 22. Een beetje bewolking. Een hele

0: met Snap.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
2: Radio. Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Theoni, natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
9: U zoekt correcte en nette consumenten?
10: Nette consumenten.
9: Dan zoekt u onze luisteraars.
11: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
12: Rivierenland Radio Headlines.
13: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Na zijn tweedaagse bezoek aan Parijs wordt paus Leo XIV vandaag in Lourdes verwacht, het bedevaartsoord aan de voet van de Pyreneeën. Iran blijft erbij dat het conflict met de VS en Israël alleen via diplomatie opgelost kan worden. De Amerikaanse president Trump liet weten een Iraans vredesvoorstel te hebben afgewezen. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft na een aantal veiligheidsincidenten de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
14: Rivierenland Radio.
15: Rivierenland Radio.
16: In Reuzeldermeerde kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

Simply Red was dit. Een nieuw flame in de show. Goedemorgen, de celebs die geboren zijn op de datum van vandaag. Avril Lavigne, zangeres, 1984. Lil Wayne, Amerikaans rapper, 1982 geboren. Gwyneth Paltrow, 1972 geboren, Amerikaans actrice. Giovanotti, Italiaans muzikant, viert vandaag zijn verjaardag. 1966 geboren. En Ben Liebrand viert zijn verjaardag. Hij werd geboren in 1960.

Nelson was dit. Beauty and the Brains. En ook nog muziek van Lime. Zo'n echte disco-knijter van een tijd geleden. Ja. Your Love. Nou, dat doet me weer denken aan de discotheken, de bar dancing destijds. Hè. Lekker onder de spiegelbol met een strobo-light, wat knipperende lichten. Een leuke DJ en allemaal nog gewoon roken in de bar dancing en discotheken. Kun je me niet meer voorstellen natuurlijk, maar het waren wel mooie tijden. Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met heel veel goede muziek voor je. Zo af en toe wordt er eentje aangevraagd. Dat gaat dan via onze WhatsApp 06 44 43 77. En dat mag jij natuurlijk ook gewoon doen. Hè? Als je een leuk liedje wilt horen, laat het me weten. Wie weet draai ik hem zo meteen. Voor Jeanette zo meteen. Take That, Feel My Love. Maar eerst even Amazon.

0: Dierenland Radio, info.
1: Het Spiegeltent Festival keert ook weer terug om 9 en op 10 oktober in de Lingebos in Vuren. 2 dagen lang verandert het recreatieterrein in een sprookjesachtige festivalwereld waarin bezoekers worden meegenomen in de magische onderwaterwereld van Atlantis. Sfeervolle spiegeltenten, verschillende area's, muziek, entertainment en een bijzondere aankleding belooft het festival opnieuw een kleurrijke belevenis te worden. De optredens van Jonah Fraser, Afro Bros, Schmidtmeister en onder andere de Losse Heupjes en Luca Nahorst. Dan wel op de Spiegeltent Festivals 9 en 10 oktober aanstaande. Vuren.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Feel My Love was dit van Take That. Goedemorgen. Amazulu hadden we nog. Too Good To Be Forgotten. Ja, sinds afgelopen week zijn we weer aan het hiven. Tenminste, je kunt een Hives-account aanmaken. Dat is veel overzichtelijker dan Facebook. Zonder algoritmes en zo. Nou, wil je een Hives-account aanmaken, dan kun je ons ook vinden op Hives. Dus, nou, doe je best. De Michael Zeger Band is dit. Let's all chat.

0: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je...

0: geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer Incontro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
2: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten? Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Goedemorgen, dit is het nieuws van 11 uur.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. In de omgeving van een Britse luchtmachtbasis zijn meerdere mannen aangehouden en inwoners van een aantal huizen geëvacueerd vanwege een veiligheidsincident. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van het militaire vliegveld explosieven zitten. De locatie in Fairford in het zuidwesten van Engeland wordt niet alleen door de Britse, maar ook door de Amerikaanse luchtmacht gebruikt. Die waren dit jaar betrokken bij de aanvallen op Iran. Bij een schietpartij in een Zuid-Afrikaans dorp bij Johannesburg zijn gisteravond 17 mensen doodgeschoten. 8 schutters openden het vuur op bezoekers van een café. Ze beroofden de cafébezoekers van hun mobiele telefoons en sloegen op de vlucht. De politie heeft een klopjacht geopend, maar heeft nog niemand kunnen aanhouden. Ook bij Kaapstad kwamen vannacht 10 mensen om het leven bij een schietpartij. De schrijfster Tine Hens heeft de prijs voor het beste Nederlandstalige natuurboek gewonnen. Dat werd vanochtend in het radioprogramma Vroege Vogels bekendgemaakt. Haar boek Archief van Mogelijk Verlies gaat over planten en dieren die op het punt staan te verdwijnen. De jury van de Natuurboekenprijs noemt het boek een ode en een requiem tegelijk. En de 2 panda's die China aan een Amerikaanse dierentuin heeft beloofd, zijn vandaag op transport gezet. De reuze panda's Ping Ping en Fu Xiuang zullen de komende 10 jaar in de dierentuin van Atlanta verblijven. Afgelopen donderdag werd de komst van de dieren bekendgemaakt tijdens het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Washington. Tijdens de vlucht krijgen de panda's bamboescheuten, wortels en gestoomde maïsbroodjes geserveerd. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio.
6: Rivierenland Radio.
7: In Eersel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Een van de vele hits die hij gemaakt heeft, Prince. Ja, hij is niet hier onder ons. Dat is best wel jammer, want de man maakte toch goede muziek gewoon. Sign of the Times, hoorde je. Hij schreef ooit het nummer ook voor Sinead O'Connor. Nothing Compares to You, wat een absolute nummer 1 hit werd. En zo deed hij veel meer, natuurlijk. Maar we hebben er jaren geleden afscheid van moeten nemen van deze beste man, Prince. Goedemorgen, tot een uur of 12 René in de morgen. Met zometeen Alex Warren, Karen Newhome. Straks nog Crazy For You van Madonna. En die ga ik draaien voor Anja. Ze komt uit Tiel. Ze heeft ons gevonden via de Rivierenland Radio app. Eerst even muziek van Sean Christopher.
1: Tot 12 uur is dit René in de Morgen.

Sean Christopher was dit en Don't Lose the Magic. Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio op zondagochtend met even wat historische feitjes. Wat gebeurde er zo in het verleden? 1908, in het Amerikaanse Detroit, rijdt de eerste T-Ford uit de fabriek. Dat is een auto waar er 15 miljoen van gebouwd zullen gaan worden. 1990, voor de eerste keer sinds 14 februari 1989... verschijnt de Britse schrijver Salman Rushdie, beter bekend van de duivelsversen op de televisie. Bob Dylan die treedt op in Bologna voor paus Johannes Paulus II. Dat doet hij in het jaar 1997. Vanaf 27 september 1998 zijn we allemaal begonnen met Google. Wow.

0: Brabant Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwal in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene die daarbij samenkomen. Op programma's staan onder andere de Toeboarders on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie Lone Nose, Mental Theo, June, Last Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabant Halle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Met daarna was dit een Crazy For You op zondagochtend. Rivierenland Radio, Alex Warren hadden we ook nog. Dat is een artiest van dit moment. Die is regelmatig in de hitlijsten te vinden. Die maakt zoveel nieuwe muziek dat hij bijna nooit thuis is. Dat kan eigenlijk niet. Carry You Home, hoorde je. Dit zijn Keizer en de Munnik.

Tina Turner was dit. We don't need another hero. Anna May Bullock, want zo stond ze bij de burgerlijke stand destijds ingeschreven. En ook nog muziek van Keizer en de Munnik. En kijk me na. Wat een leuke samenwerking is dat. Goedemorgen. René.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? In Contro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten alleen voor jullie. Wat je partner vertelt blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer in Contro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In de omgeving van een Britse luchtmachtbasis zijn meerdere mannen aangehouden en inwoners van een aantal huizen geëvacueerd vanwege een veiligheidsincident. Bij een schietpartij in een Zuid-Afrikaans dorp bij Johannesburg zijn gisteravond 17 mensen doodgeschoten. De schrijfster Tine Hens heeft de prijs voor het beste Nederlandstalige natuurboek gewonnen. Haar boek, Archief van Mogelijk Verlies, gaat over planten en dieren die op het punt staan te verdwijnen. En de twee panda's die China aan een Amerikaanse dierentuin heeft beloofd, zijn vandaag op transport gezet. Tijdens de vlucht krijgen de panda's bamboescheuten, wortels en gestoomde maïsbroodjes geserveerd. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam bij afrit Numansdorp. 3 kilometer file, ruim 10 minuten vertraging, want er staat een kapotte auto op de linkerrijstrook. En die rijstrook is dicht.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Arnoud Adriaan van Geel en ik luister langs de Kleine Wetering naar Rivierenland Radio.

0: Shakira met Burn A Boy samen. Een beetje van het wereldkampioenschap voetbal natuurlijk. Die Die. Ja, misschien wil je er heel niet aan herinnerd worden. Dat zou zo kunnen natuurlijk. Nou, zeg het Songfestival. Daar wil ik het even met jou over hebben. Want we doen in 2027 gewoon weer mee. Ja, dan moeten we alleen nog iemand hebben die we daar naartoe kunnen sturen.
1: Hè?
0: Ja, die aardig kan zingen en zo. Die kan zeggen van, nou, dat ga ik wel even winnen voor je. Ilse de Lange die heeft inmiddels al bedankt afgelopen week. We kunnen daar sinds afgelopen vrijdag ook aan toevoegen. Douwe Bob. Douwe Bob voelt zich namelijk niet geroepen om aan het Songfestival mee te doen. Hij heeft er gewoon geen zin in. Sterker nog, hij heeft het ook veel te druk. Het gezeur er allemaal omheen, hij ziet er gewoon compleet vanaf. Dus we zijn nog steeds op zoek naar een kandidaat. Muziek van Eddie Grant nu. Give me hope, Joanna. Well, Joanna.

Change was dit. The Change of Heart op Rivierenland Radio. Ook nog die, ja, die hele grote hit van Eddie Grant. Hè. Wat een hit was dat, zeg. Give me hope, Joanna. Goedemorgen, het is zondagochtend. Dit is Rivierenland Radio. Je kan onze app downloaden, hè, in Google Play en in de App Store. Muziek van Meteor nu. Dit is Nachtregen.

0: Rijnland Radio Info.
1: Van woensdag 30 september tot en met zondag 4 oktober staat de jaarbeurs Utrecht weer 5 dagen. Volledig in het teken van kamperen, caravans en het buitenleven. Tijdens de camper- en caravanjaarbeurs kunnen bezoekers kennis maken met de nieuwste campers, caravans, vouwwagens, tenten, daktenten en campervans. En er is vooral aandacht van kampeeraccessoires en outdoorproducten, fietsen, trekauto's. Dat allemaal dus op de editie van 2026 die dagelijks is geopend van 10 tot 5 in de jaarbeurs in Utrecht.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Sugar Babes waren dit, Round Round. En ook nog Meteor, Nachtregen op Rivierenland Radio. Zeg, dit was die alweer, de afleveringen van René in de Morgen voor vandaag. Ja, hops, oké, het zit erop. Volgende week ben ik er weer, even naar 10:00 in de ochtend. Ik wens je een mooie zondag nog en tot volgende week. Allee.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? Incontro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten alleen voor jullie.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. In het onderzoek naar de dood van het 5-jarige jongetje en zijn 29-jarige vader uit België heeft de politie een man uit Charleroi aangehouden. Hij zou op 27 juni, de dag van hun verdwijning, drugs aan de vader hebben verkocht. Eind vorige maand werden de lichamen van het kind en een dag later van de vader langs de N97 gevonden. De telefoon van de vader werd onderzocht en daaruit bleek dat hij geregeld contact had met een man die hem drugs verkocht. De verdachte heeft dat ook toegegeven. Hij is aangeklaagd en zit in voorlopige hechtenis. In de omgeving van een Britse luchtmachtbasis zijn meerdere mannen aangehouden en inwoners van een aantal huizen geëvacueerd vanwege een veiligheidsincident. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van het militaire vliegveld explosieven zitten. De locatie in Fairford in het zuidwesten van Engeland wordt niet alleen door de Britse, maar ook door de Amerikaanse luchtmacht gebruikt. Volgens de Russische buitenlandminister Lavrov ligt Europa dwars bij het zoeken naar een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. Tijdens zijn toespraak bij de Verenigde Naties in New York sprak hij van systematische tegenwerking. Europa doet er alles aan om de door de regering Trump gewenste vredesbesprekingen te dwarsbomen, aldus Lavrov. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 2 mensen gewond geraakt. Volgens de gouverneur in de regio werden loodsen, woningen en een productiebedrijf door de aanvallen getroffen. En de New York Post meldt dat Oekraïne vanuit de lucht kleine gevechtsrobots achter de Russische frontlinie heeft laten vallen. Daarbij zouden zo'n 3000 Russische militairen zijn uitgeschakeld en kon gebied worden heroverd. Het gaat om operatie Vivaldi, die in mei begon en kort geleden werd afgerond. Volgens het derde legerkorps zijn 5 dorpen en 3 nederzettingen in de regio Donetsk heroverd. De generaal van het derde legerkorps spreekt van een historisch moment, omdat de vijand aanvallen vanuit de lucht verwacht en niet vanaf de grond. Het weer droog met veel zon, maar ook wat bewolking. Bij een zwak tot matige zuidenwind wordt het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
3: Radio, verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam bij Afrit Numansdorp. Een kapotte auto op de linkerrijstrook. Die rijstrook is dicht en daardoor 4 kilometer file en een kwartier vertraging.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hey, hallo, ik ben Frank en luister langs de Dommel naar Rivierenland Radio.

0: Gregory Abbott en die hele grote hit van de beste man, Shake You Down, 1986. En daarmee zijn wij begonnen met Lunchroom. Vandaag zondag 27 september 2026. Geen Francis Dick, zij is een weekje vrij. Lekker aan het genieten. Mijn naam is Stefan van Roosmalen en ik mag vandaag de honneurs waarnemen. En met veel plezier. Straks een heleboel goede muziek. Ik ga even spieken. Ik zie de Bellstars onder meer op het lijstje staan. Maar ook Duke en Clarence Clemens. Nou, dat zijn even wat voorbeelden van platen die voorbij gaan komen. Maar nu eerst Miss Montreal en Groot.
1: Tot 2 uur is dit Lunchroom.

Inmiddels een vaste naam in de popmuziek van tegenwoordig, van de huidige tijd. Een van haar recente werkjes, Miss Montreal en Groot. Nu de bekende, ik kan wel zeggen de meest bekende... Nee, is het de meest bekende plaat van U2? Als je het mij vraagt, in elk geval een van de mooiste. Of misschien wel de mooiste. Hier is The Unforgettable Fire.

0: Het is vanmiddag droog met veel zon, maar ook wat bewolking. Bij een zwak tot matige zuidenwind wordt het vrij warm voor de tijd van het jaar, met 20 graden in het noordwesten van het land tot lokaal 27 graden in het zuidoosten. Vanavond raakt het bewolkt en in de nacht kan er in het westen en noorden een spatje regen vallen. Het wordt vannacht 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de kust. Morgen start de dag in het noordwesten met grijs weer en wat buitjes. In het zuidoosten is het droger met af en toe ruimte voor de zon. In de middag tikt de thermometer de 20 tot lokaal 26 graden aan. Op dinsdag wordt door een zuid- tot zuidoostenwind nog warmere lucht onze kant op gestuwd. De zon schijnt en het wordt zelfs nog wat warmer dan de voorgaande dagen, met 22 tot lokaal 29 graden. Op woensdag houdt het warme weer nog even aan, met 22 tot 28 graden. De zon schijnt geregeld, maar in de loop van de dag neemt de bewolking in het westen toe en kunnen er weer wat regenbuien gaan vallen. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

herkenbare plaat uit de 80s periode van de Bellstars. Een Britse groep die pop, soul en ska combineerde. Jouw favoriete plaat op de radio, dat kan als je de artiest en de titel even aan ons doorgeeft via WhatsApp 06 44 43 77 99. Dan gaan wij dat in orde maken voor je. Nu muziek van Duke en So In Love With You.

Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Shira en Girls Who Like Girls. Over meiden die op andere meiden vallen. 2025. De volledige naam is trouwens Shira de Bruin. De Nederlandse singer-songwriter. Plotseling heel bekend in Nederland en daarbuiten trouwens ook. Hè. Als je trouwens jouw favoriete plaat op de radio wil horen, dat kun je aanvragen via WhatsApp. Hè. Ik heb het nummer al een keer genoemd. 06 44 43 77 99. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio nu met Clarence Clemens en You're a Friend of Mine.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In het onderzoek naar de dood van het 5-jarige jongetje en zijn 29-jarige vader uit België heeft de politie een man uit Charleroi aangehouden. Hij zou op 27 juni, de dag van hun verdwijning, drugs aan de vader hebben verkocht. In de omgeving van een Britse luchtmachtbasis zijn meerdere mannen aangehouden en inwoners van een aantal huizen geëvacueerd vanwege een veiligheidsincident. Volgens de Russische buitenlandminister Lavrov ligt Europa dwars bij het zoeken naar een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. En de New York Post meldt dat Oekraïne vanuit de lucht kleine gevechtsrobots achter de Russische frontlinie heeft laten vallen. Daarbij zouden zo'n 3000 Russische militairen zijn uitgeschakeld en kon gebied worden heroverd. Het weer droog met veel zon, maar ook wat bewolking. Bij een zwak tot matige zuidenwind wordt het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, ik ben Bianca. Ik luister in Maasdriel langs de Maas en de Waal naar Rivierenland Radio.

Hoogkramer en kroegen in de hemel. Ja, ik hoop maar dat het zo is. Dan zit het wel goed daar, zou ik zeggen. Trouwens, ik heb wat voor je klaarstaan. Dat was, ik wist het niet, maar ik had het opgezocht en ik kwam er tegen. De winnaar van het Eurovisie Songfestival van 1997 voor het Verenigd Koninkrijk, Katrina and the Waves. Ze waren al eerder bekend geworden met Walking on Sunshine. En dit is Love Shine a Light. Love.

0: Nederland Radio Info.
1: Jong 50 Live is een nieuw groot feestconcert in Groningen. Op zaterdag 10 oktober in de Martini Plaza. Opgezet als een feest voor verschillende generaties met een middag- en avondprogramma. Vanaf 1 uur kunnen bezoekers vanaf 7 jaar samen met de familie genieten van optredens van bekende artiesten en online entertainment. En vanaf 7 uur verandert de Martini Plaza in een 18-plus feestlocatie met een mix van Nederlandstalige muziek, urban feestmuziek en een stevige beat. Dat allemaal met onder andere Ronnie Flex, Snolle Bollekes, André Hazes, Glennis Grace, Paul Elstak, Chris Cross Amsterdam, Samuel Welten en vele anderen. 050 Live.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Champagne, houdbaarder als 1981. Een van de aller bekendste soul ballads. Die draaien we voor je hier op Rivierenland Radio. Je luistert naar Lunchroom. Vandaag geen Francis Dix. Zij is vrij. Mijn naam is Stefan van Roosmalen. Ik ben bij je tot 2 uur. Nu muziek van Miley Cyrus en Flowers. We were good.

Deze band stond er zeker niet bekend omdat ze hele rustige muziek maakten. Maar dit was een van de uitzonderingen. En dat werd gelijk ook een van de grootste hits voor Three Doors Down. Here Without You, 2002. Nu SWV, Right Here.

0: is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk,

0: adverteren voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. Verschillende Nederlandse ziekenhuizen hebben met computerproblemen te maken. Dat betekent dat patiënten hun gegevens niet kunnen inzien. Volgens het Frisius MC in Leeuwarden zit het probleem in de beveiliging van de IT-systemen. Frisius zegt dat het niet om een hack gaat en dat er geen patiëntengegevens zijn getroffen. Ook het Amvia ziekenhuis in Breda kampt met computerproblemen. In het televisieprogramma WNL op zondag heeft de president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, Politiek Den Haag opgeroepen om aan de slag te gaan met de economische groei. Die is volgens DNB te laag. Den Haag moet wat Slijpen betreft met oplossingen voor de grote problemen komen. Als voorbeelden noemde hij de wachtlijst voor de aansluiting op het elektriciteitsnet en het stikstofdossier. Dat de gesprekken tussen de coalitie en de oppositie vooruitgang lijken te boeken is volgens Slijpen een stap in de goede richting. Er moeten keuzes gemaakt worden. Niet iedereen kan zijn zin krijgen. Kijk wat goed is voor de BV Nederland, aldus de DNB-president. Op de luchthaven van het Siciliaanse Catania blijft het vliegverkeer nog langer stil liggen. Alle binnenkomende en vertrekkende vluchten zijn gecanceld. Dit heeft met een uitbarsting van de vulkaan Etna te maken. KLM boekt passagiers om naar de luchthaven van Palermo in het noordwesten van het Italiaanse eiland. Gisteren werd het vliegverkeer ook stilgelegd en dit zou tot vanmiddag duren, maar vanwege de grote hoeveelheid vulkanisch as in de lucht wordt er vandaag ook niet gevlogen. Vanmorgen vroeg hebben agenten in de Noord-Hollandse Schorrelse Duinen een einde gemaakt aan een illegale rave. Op het feest waren tussen de 500 en 600 partygangers afgekomen. De politie laat weten dat de locatie uitermate ongeschikt voor een feest was, omdat deze werd georganiseerd in een kwetsbaar natuurgebied met slechts één uitvalsweg. Om het gebied schoon te vegen werden onder andere een droneteam en hondengeleiders ingezet. Er is niemand aangehouden, maar voor de organisatoren kan dit nog wel een staartje krijgen. Het weer droog met veel zon, maar ook wat bewolking. Bij een zwak tot matige zuidenwind wordt het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Ans. Ik luister naar Rivierenland Radio vanuit Zutphen aan de IJssel.

0: muziek van de Robert Cray Band, of Robert Cray, zo kan ik het ook zeggen. Het was de grootste hit die de beste man maakte, Right Next Door. En daarmee hebben wij deel 2 afgetrapt van Lunchroom. Hartelijk welkom daarbij. Vandaag geen Frances Dix. Zij is op vakantie aan het genieten van een paar vrije dagen. En geeft er eens ongelijk. Mijn naam is Stefan van Roosmalen. Ik ben bij je tot 2 uur. Nu met muziek van Celine Dion, Because You Loved Me.
1: Tot 2 uur is dit Lunchroom.

Celine Dion, Because You Loved Me. Ze staat weer helemaal in de belangstelling vanwege haar grote comeback op het podium. Na ruim 6 jaar zonder een volledige concertreeks was ze op 12 september teruggekeerd op het podium in Parijs. Ze trad daarop in de La Défense Arena met een reeks concerten die tot in oktober doorloopt. Het was nogal een emotioneel moment om haar weer te zien. En ze zong ongeveer 25 nummers. Volgens mij is ze ook heel ziek geweest, wat ik me zo herinner. Maar goed, ze is dus weer terug. Because You Love Me, je hoorde er op de radio bij Rivierenland Radio. Nu muziek van Meat Love. You took the words right out of my...

0: Nederland Radio Info.
1: Ook dit jaar vinden ze weer plaats, de Aero Expo dagen. Dit keer de eerste in Antwerpen, van vrijdag 9 tot en met zondag 11 oktober in Antwerpen Expo. De mensen staan volledig in het teken van de erotiek, de sensualiteit, entertainment, body and beauty. En biedt bezoekers een veelzijdige ervaring waarin ontdekken, beleven en ontspannen centraal staan. Tijdens de beurs komen de verschillende exposanten samen, producten, diensten en activiteiten rond seksualiteit, intimiteit en lifestyle. De beurs is dus 3 dagen geopend op de Aero Expo in Antwerpen. 9 tot en met 11 oktober.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

dame die vooral bekend werd door haar sterke aanwezigheid op allerlei streamingplatforms. Roxy Dekker. Dit was ze met Bare Minimum. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Dit is Rivierenland Radio met Phil Collins en I Wish It Would Rain Down.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld, de online drogist. Er is er maar één.
7: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
8: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
9: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Verschillende Nederlandse ziekenhuizen hebben met computerproblemen te maken. Dat betekent dat patiënten hun gegevens niet kunnen inzien. In het televisieprogramma WNL op zondag heeft de president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, Politiek Den Haag opgeroepen om aan de slag te gaan met de economische groei. Die is volgens DNB te laag. Op de luchthaven van het Siciliaanse Catania blijft het vliegverkeer nog langer stil liggen. Alle binnenkomende en vertrekkende vluchten zijn gecanceld. Dit heeft met een uitbarsting van de vulkaan Etna te maken. Vanmorgen vroeg hebben agenten in de Noord-Hollandse Schorrelse Duinen een einde gemaakt aan een illegale rave. Op het feest waren tussen de 500 en 600 partygangers afgekomen. Het weer droog met veel zon, maar ook wat bewolking. Bij een zwak tot matige zuidenwind wordt het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio.
10: Rivierenland Radio.
11: In Oosterwijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 8A.
10: Dit is de Flitsgeist.

Rivierenland Radio. Nick Schilder en Smile. Goeie plaat. Ga je nog vaak voorbij horen komen. En niet alleen omdat het flitsschrijf is. Maar omdat ik met zekerheid durf ik wel te stellen dat dit een hele grote hit gaat worden. Nu muziek van Kylie Minogue. Ze begon al als hele jonge kindster op televisie en ook met zingen trouwens.

Eurythmics and There Must Be an Angel Playing With My Heart, 1985. Mocht je het niet weten, dan meld ik je dat de mondharmonica partij in dit liedje gedaan werd door niemand minder dan Stevie Wonder. Jawel, zeker wel. Mocht je ons iets willen doorgeven, dat kan via e-mail flessenpost@rivierenlandradio.nl. Dus dat is flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Spierenland Radio Info.
1: Het Spiegeltent Festival keert ook weer terug om 9 en op 10 oktober in de Lingebos in Vuren. 2 dagen lang verandert het recreatieterrein in een sprookjesachtige festivalwereld waarin bezoekers worden meegenomen naar de magische onderwaterwereld van Atlantis. Sfeervolle spiegeltenten, verschillende area's, muziek, entertainment en een bijzondere aankleding belooft het festival opnieuw een kleurrijke belevenis te worden. Met optredens van Jonna Fraser, Afro Bros, Schmidmeister en onder andere de Losse Heupjes en Luca Nahorst. Dan wel op de Spiegeltentfestivals 9 en 10 oktober aanstaande. Vuren.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Het was 1983 toen Sting de Sterren van de Hemel zong. If I Ever Lose My Faith in You. Hij combineerde pop en rock met duidelijke singer-songwriter-stijl. Het is een van zijn bekendste solo-tracks trouwens. Nu Soul to Soul, Back to Life. Back to life.

0: En daarmee zijn we bijna toegekomen aan het einde van deze aflevering van Lunchroom. Vandaag zonder Francis Dix. Mijn naam is Stefan van Roosmalen. Het was mij een genoegen om jou te bedienen met deze prachtige muziek allemaal. Zojuist nog Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernacht.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio. Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
2: Radio. Zegt u Zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
7: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? Incontro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer Incontro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 2 uur.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. De BBC meldt dat de antiterrorisme-eenheid van de Britse politie het onderzoek naar het incident bij vliegbasis RAF Fairford leidt. Eerder vandaag vond daar een groot incident plaats. Wat dat precies

0: Ter plaatse trof de politie twee beschadigde auto's aan. Enkele personen sloegen in twee andere auto's op de vlucht. De vluchtauto's werden een tijdje later door de agenten staande gehouden en de inzittenden in de boeien geslagen. Er zijn ook verschillende slagwapens gevonden. Duizenden mensen hebben zich in het Noord-Ierse Portadown verzameld om de Oranjemars te blokkeren. De Oranjemars is een protestantse mars die voor het eerst in 28 jaar tijd door een katholieke wijk mag trekken. De mars is uitgesteld omdat er zo'n 2000 personen naar de wijk gekomen zijn om deelnemers van de mars tegen te houden. De Britse premier Andy Burman heeft opgeroepen kalm te blijven. Een kindje van 1,5 jaar uit het Belgische Bertum is overleden nadat ze een hele dag in de auto had gezeten. Een van de ouders zou het meisje naar de kinderopvang brengen, maar vergat dat. De politie zegt dat de ouders pas 's avonds ontdekten dat hun kind nog in de auto zat. Het oudste kind was wel naar school gebracht, maar de ouder reed daarna door naar het werk. Bij het ophalen van het oudste kind zag de ouder dat het jongere kind nog in de auto zat. Het meisje is gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. De politie onderzoekt de zaak. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: In Best kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Begin van Muziek Masters op deze zondagmiddag 27 september 2026 gingen we terug naar 1988. Tezamen met de formatie Toto en Stop Loving You. Onderweg voor jou is in ieder geval Daryl Hall en John Oates. En ik heet je van harte welkom tot een uurtje of vier voor een nieuwe aflevering van het programma wat op zoek gaat naar nummer 1 hits. Muziek Masters nog tot 4 uur.
1: Tot 4 uur is dit Muziek Masters.
2: Adult.

Earhole en John Oates met het nummer Adult Education uit 1984. Hun hoogste notering in de Nederlandse hitparade was nummer 4. Dus we gaan nog verder op zoek naar nummer 1 is. En de volgende is het ook nog niet, maar het zou zomaar kunnen, want de plaat is actueel. Staat in de flitsende 50 genoteerd. Cat's Eye en

0: Vierenland Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwal in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene die daarbij samenkomen. Op programma staan onder andere de Two Bottles on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie No Noise, Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabanthalle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Amerikaanse zanger Joshua Caddison en Jesse. En daarvoor een plaat uit de flitsende 50 van Cat's Eye en Animal. We gaan naar Australië toe, naar ons eigen olijfje. Olivia Newton-John, hier is We Go Together. Nu op Rivierenland Radio in Muziek Masters. Nog tot een uurtje of vier.

Ashwood en Don't Turn Around. En daarvoor hadden we nog ons olijfje. Olivia Newton-John en We Go Together. Eventjes terug naar Ashwood en Don't Turn Around. Was het origineel van hun? Nee. Het is eerder al een keer opgenomen, maar dan als een B-kantje had ze het op de single gezet. Tina Turner. En later is het ook nog een keer gecoverd door de formatie Ace of Base. Dat allemaal rondom de plaat van Ashwood en Don't Turn Around. En nu een actuele plaat van Luna. Hier is De Schoon.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde. Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac, geweldig. Lopen gegarandeerd.
9: U zoekt correcte en nette consumenten?
10: Nette consumenten.
9: Dan zoekt u onze luisteraars.
8: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
11: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De BBC meldt dat de antiterrorisme-eenheid van de Britse politie het onderzoek naar het incident bij vliegbasis RAF Fairford leidt. Eerder vandaag vond daar een groot incident plaats. Wat dat precies inhoudt is nog onduidelijk. Gisteravond is de politie in het Brabantse Oosterwijk uitgerukt voor een botsing waarbij 4 voertuigen betrokken waren en een vechtpartij. Er zijn 5 mannen en 2 vrouwen opgepakt. Duizenden mensen hebben zich in het Noord-Ierse Portadown verzameld om de Oranjemars te blokkeren. De Oranjemars is een protestantse mars die voor het eerst in 28 jaar tijd door een katholieke wijk mag trekken. Een kindje van 1,5 jaar uit het Belgische Bertum is overleden nadat ze een hele dag in de auto had gezeten. Een van de ouders zou het meisje naar de kinderopvang brengen, maar vergat dat. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio.
12: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
13: Hallo, ik ben Rob van den Hoven en luister langs de mooie Schwannegeul in ons Schwanne-Limburg naar Rivierenland Radio. Groetjes uit het mooie zuiden.

Terug gingen we naar de jaren 80 met Garland Jeffries en Take Me to the Matador. Zometeen voor jou in Muziek Masters in plaats van Living in a Box. Met dezelfde titel als de band. Oftewel, het nummer heet Living in a Box. Maar dit is deze van de Shapeshifters. Hier is de Lola Theme.

0: Vierenland Radio Info.
1: 100% Autolive keer terug in Rotterdam Ahoy. 25e editie is dit jaar van zaterdag 31 oktober tot en met zondag 1 november. Beide dagen zijn de bezoekers welkom van 10 tot 5 uur. Het evenement beslaat 30.000 vierkante meter en vindt plaats in 6 verschillende hallen in Rotterdam Ahoy. Tijdens 100% Auto Live komen meer dan 300 bijzondere auto's en motoren uit heel Europa samen. Dat allemaal dus bij 100% Auto Live, de 31ste op zaterdag en de 1ste november op zondag.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Living in a Box en Living in a Box. En als hoogste notering in Nederland hadden ze in 1987 de nummer 10 positie te pakken. Dus helaas geen nummer 1 succes voor Living in a Box. Daarvoor hadden we nog de Shapeshifters en Lona's Theme. Wat dacht je van een actuele plaat? Het gaat over een Amerikaanse staat, Texas. En we kiezen voor die staat. Waarom? Dan moet je nog even beluisteren samen met Ella Langley. Hier is Choosing Texas.

Dat doen ze dan regelmatig een beetje dansen aan zee, want elk jaar organiseren ze weer Concert at Sea. En dan heb ik het over de heren van Bluff en Dansen aan Zee. En daarvoor hadden we nog Ella Langley en Choosing Texas. Dit was het eerste uurtje van Muziek Masters op deze zondagmiddag 27 september. Zometeen na het nieuws van drieën ben ik heel graag weer bij jou terug. En dan gaan we weer op zoek naar nummer 1 is. Tot besluit van dit uur nog deze van Vanessa Carlton en A Thousand Miles. Wat mij betreft graag tot zo aan de andere kant van drieën. Make a move.

0: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
2: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: U zoekt correcte en nette consumenten?
9: Nette consumenten.
8: Dan zoekt u onze luisteraars.
2: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
0: Goedemiddag, dit is het nieuws van 3 uur.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst nadat de man een filmpje op Instagram had gepost waarin hij beweert dat hij bij de aanval in Israël op 7 oktober 2023 was. Een woordvoerder van de universiteit laat weten dat hij voorlopig geschorst wordt en daarmee niet mag deelnemen aan het onderwijs. Onderzocht wordt of en onder welke voorwaarden hij zijn studie kan voortzetten. Onduidelijk is nog of de student echt bij de aanval aanwezig was. De universiteit heeft 5 Gazanen een beurs gegeven om in Maastricht te studeren. In Zuid-Afrika heeft de politie een klopjacht op touw gezet na een fatale schietpartij in een café ten westen van Johannesburg. Gisteravond openden mannen met geweren het vuur op een groep mensen. 17 van hen kwamen om het leven en 15 anderen raakten gewond. Over het hoe en waarom is nog niets bekend. Schietpartijen komen in Zuid-Afrika geregeld voor. Het land heeft een van de hoogste moordcijfers ter wereld. De Britse premier Andy Burnham spreekt geen steun uit voor een derde start- en landingsbaan op het Londense Heathrow Airport. Hij zegt dat dat voor hem een zaak voor de mensen die in de omgeving van de luchthaven wonen en Londen is. De vorige premier Starmer steunde de uitbreidingsplannen die al sinds 2009 op tafel liggen wel. Volgens Heathrow loopt een derde baan een jaar of 4 vertraging op. Als de baan er komt, zal die pas in 2039 opengaan. De vergunningen voor de bouw zijn ook nog niet rond. Oud-handbalster Estefana Polman zal niet meer als gast bij Vandaag Insight op SBS6 aan tafel zitten. Dat heeft de eindredacteur van het programma Vandaag bekendgemaakt. Afgelopen zomer werd aangekondigd dat Polman iedere maand zou aanschuiven bij de talkshow. Dat deed zij 1 keer en daar blijft het bij. René van der Gijp liet in juli van zich horen en trok de komst van Estefana publiekelijk in twijfel. Johan Derksen haakte aan en achtte Polman te licht om overal een mening over te kunnen hebben. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
11: Mijn naam is Martijn Rooijakkers en ik luister Rivierenland Radio langs de Maasplassen in Roermond.

0: Welkom terug in uur 2 van Muziek Masters op deze zondagmiddag 27 september. We zijn er nog tot 4 uur. We gaan weer op zoek naar nummer 1 hits. Maar eerst eventjes vertellen dat we zojuist hebben gedraaid. Doten en Home is de volgende plaat die we gaan draaien. Een nummer 1 hit. Dat is de huiskamervraag voor de komende 4 minuten. Ik heb het over Dusty Springfield en In Private.
1: Tot 4 uur is dit Muziek Masters.

had nog een huiskamervraag voor je openstaan. Was het nummer van Dusty Springfield in Private, een nummer 1 hit in de Nederlandse hitparade. Het nummer stamt uit 1990. En degene die hebben gezegd nee, die hadden het bij het rechte eind. Want inderdaad, het was geen nummer 1 hit. Want het kwam niet hoger dan nummer 9 in de Nederlandse hitparade. Dusty Springfield en in Private gaat over in Fleetwood Mac. Dit is

0: Vierenland Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwallen in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene die daarbij samenkomen. Op programma staan onder andere de Two Bottles on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie No Noise, Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabanthalle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.

Piana, Spiro en The Great Expectation. En daarvoor die legendarische Britse formatie Fleetwood Mac en Don't Stop. En van Engeland keren we weer terug naar Nederland, want daar komt hij vandaan. Hij zingt ook in het Nederlands. Ik heb het daar over Eddie Zoe. Hier is hij met Bijna.

Voor de mensen die niet weten wie Frida was... Nou, dat was een van de twee dames van de Zweedse formatie ABBA. Niet die blonde, maar die donkergekleurde. Frida, I know there's something going on. En daarvoor die Zoe en bijna. En hoe kunnen we tot ziens zeggen, oftewel zoals het in Brabant zeggen, houdoe? Nou, je hebt 50 manieren om te zeggen, ik ga er vandoor. En we doen dat dan op zijn Engels, tezamen met Train. En ze gaan het uitleggen waarom er 50 manieren zijn om tot ziens te zeggen. 50 ways to say goodbye, dit is Train.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk,

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst nadat een man een filmpje op Instagram had gepost waarin hij beweert dat hij bij de aanval in Israël op 7 oktober 2023 was. In Zuid-Afrika heeft de politie een klopjacht op touw gezet na een fatale schietpartij in een café ten westen van Johannesburg. Gisteravond openden mannen met geweren het vuur op een groep mensen. De Britse premier Andy Burnham spreekt geen steun uit voor een derde start- en landingsbaan op het Londense Heathrow Airport. Hij zegt dat dat voor hem een zaak voor de mensen die in de omgeving van de luchthaven wonen en Londen is. Oud-handbalster Estefana Polman zal niet meer als gast bij Vandaag Insight op SBS 6 aan tafel zitten. Dat heeft de eindredacteur van het programma vandaag bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Loon op Zand kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 8A.
5: Dit is de flitsschijf van deze week.
6: Niks scheelt.

De flitsschijf voor de afgelopen week hier op Rivierenland Radio van de Volendammer. Nick Schilder, waar kennen we die ook alweer van? Nick en Simon natuurlijk. Een beetje palingsound, maar dan veel beter. Smaal was de titel van deze flitsschijf. En de nieuwe flitsschijf wordt strakjes tussen 4 en 7 hier op Rivierenland Radio bekendgemaakt. Dus ik zou zeggen, stay tuned. Bruce Hornsby is nog onderweg. Maar eerst deze van de Spice Girls. Dit is Wannabe.

0: Vierenland Radio Info.
1: Het Spellenfestival is de gezelligste beurs voor iedereen die graag bordspellen speelt, nieuwe spellen ontdekt of gewoon een leuke dag met familie en vrienden wil beleven. Zondag 4 oktober opent de Limburghal in Genk opnieuw de deuren voor een dag vol spelplezier. Bezoekers zijn welkom van 10 tot 6 uur. Tijdens het festival kunnen bezoekers kennis maken met een grote verscheidenheid aan bord- en gezelschapsspellen. En zowel bekende uitgevers als binnen- en buitenland kunnen ook kleine ontwikkelaars aanwezig zijn. En ook nieuwe prototypes kunnen de kans krijgen om getest te worden. Dat allemaal dus aan de Jaarbeurslaan 6 in Genk. En het is allemaal geopend van 10 tot 6 uur.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Bruce Hornsby and the Range and The Way It Is. Was het de nummer 1 hit? Ja. In 1986, in deze maand september, stond die 1 week op nummer 1 met The Way It Is. En wat hebben we nog gedraaid voor deze plaat van Bruce Hornsby? Dat waren de Spice Girls en Wannabe. Haar vader is Marty Wilde. Die heeft het nummer geproduceerd en geschreven. En de uitvoering is door de dochter. En dit is Kim Wilde met de Kids in America. Nu.

0: De Nederlandse formatie Sommieu was dat met Morning. En daarvoor hadden we nog Kim Wilde en Kids in America. En het nummer werd destijds geproduceerd en geschreven door de vader Marty Wilde. Dit was Muziek Masters op deze zondagmiddag, 27 september. Volgende week zijn we er weer op zaterdag en zondagmiddag tussen 2 en 4.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. Zo'n 3000 mensen zijn naar de Dam in Amsterdam gekomen voor het Nationaal Vredesprotest Stop de Oorlogskoorts. Zij scharen zich achter de organisatie De Nieuwe Vredesbeweging, die vindt dat de regering zich voorbereidt op oorlog waar Nederlanders de prijs voor betalen. Verschillende jongeren en christelijke organisaties, de SP en Extinction Rebellion, hebben zich ook aangesloten. Na toespraken en muziek van Evie de Visser en IJsland begon een vredesmars door de hoofdstad. Op de Britse vliegbasis RAF Fairford wordt door een explosieve robot 3 witte busjes onderzocht. Vanmorgen meldde de politie een groot incident bij de basis, die zowel door de Britten maar ook door de Amerikanen gebruikt wordt. Onduidelijk is nog altijd wat er precies gaande is. De politie liet weten dat meerdere mannen zijn aangehouden en dat de explosieve opruimingsdienst auto's onderzoekt. Ook werden bewoners uit Welford geëvacueerd. De VS gebruikt de vliegbasis voor hun militaire operaties tegen Iran. Gisteravond zijn in Eindhoven een 14-jarige jongen en een 18-jarige man aangevallen door een groep mensen. Even daarvoor waren ze in hun auto weggereden. Het tweetal liep steekwonden op. Ook werd de auto van de slachtoffers beschadigd. Daarna sloegen de daders in verschillende auto's op de vlucht. De politie wist op de A16 bij Zevenbergse Hoek 5 verdachten tussen de 21 en 31 jaar op te pakken. Wat de aanleiding voor het geweld geweest is, wordt op dit moment onderzocht. De waterstand in de Rijn bij Keulen is dramatisch laag. Afgelopen nacht werd een nieuw record gevestigd. 43 centimeter, dat is 2 centimeter lager dan in augustus. In Nederland viel er in augustus en september wat regen, maar dat heeft niet het effect gegeven dat nodig is. In Zuid-Duitsland en Zwitserland viel de afgelopen tijd amper een druppel regen en nam de waterafvoer van de Rijn opnieuw af. Als gevolg hiervan liep gisteren in Keulen de Nederlandse riviercruise Dutch Melody vast. Uiteindelijk lukte het de kapitein om toch verder te varen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum staat 7 kilometer file met 25 minuten vertraging.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, mijn naam is Martin Willems en ik luister langs het Maxima-kanaal hier in Rosmalen naar Rivierenland Radio. Ik wens iedereen nog een fijne dag en veel luisterplezier.

0: Hartstikke leuk, deze plaat van Madonna. Je hoort het nummer Cherish 1989. Toen stond ze genoteerd in de hitparade. Hey, hallo, mijn naam is Rob de Vaan.
1: Tot 7 uur is dit Spitslicht.
0: En ik ben tot 7 uur bij je. Nog eventjes zwaaien naar Jacco van Jacco Haaghoort. Want die heeft 2 uur muziekermasters erop zitten. En de volgende plaat is deze van Ilse.
2: In

0: Roger, die zit helemaal weer klaar, zeg maar, om alle verzoekplaten aan te nemen. En die had al een briefje naar me toe gestuurd van... Hey Rob, er ligt nog een plaat klaar van Lisbeth die nog niet gedraaid is. Nou ja, Stefan van Roosmalen kon de plaat niet vinden. Dat snappen we natuurlijk wel, want het is een beetje onze invalskracht. En die is er dus niet elke week. Dus dan snap ik dat hij dat niet kan vinden. Maar bij Jacco lukte het ook niet. En ik moet eerlijk zeggen, ik kon de plaat ook niet vinden. Dus daar gaan we een andere voor je draaien. Speciaal voor Lisbeth deze dan, van Malcolm McLaren.
1: Listen, you're a beautiful girl.

0: Het is vanmiddag droog met veel zon, maar ook wat bewolking. Bij een zwak tot matige zuidenwind wordt het vrij warm voor de tijd van het jaar, met 20 graden in het noordwesten van het land tot lokaal 27 graden in het zuidoosten. Vanavond raakt het bewolkt en in de nacht kan er in het westen en noorden een spatje regen vallen. Het wordt vannacht 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de kust. Morgen start de dag in het noordwesten met grijs weer en wat buitjes. In het zuidoosten is het droger met af en toe ruimte voor de zon. In de middag tikt de thermometer de 20 tot lokaal 26 graden aan. Op dinsdag wordt door een zuid- tot zuidoostenwind nog warmere lucht onze kant op gestuwd. De zon schijnt en het wordt zelfs nog wat warmer dan de voorgaande dagen, met 22 tot lokaal 29 graden. Op woensdag houdt het warme weer nog even aan, met 22 tot 28 graden. De zon schijnt geregeld, maar in de loop van de dag neemt de bewolking in het westen toe en kunnen er weer wat regenbuien gaan vallen. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Wishful Thinking, dat is dan het nummer van China Crisis. Ik was eventjes vergeten de telefoon. We gaan zo dadelijk Frits bellen. Maar ondertussen gaan we even luisteren naar Nico en Vince. We hebben straks ook nog eens een keer de nieuwe flitsschijf. Dat maken we rond de 6:15 bekend. En wat we natuurlijk ook hebben, is wat de drie plaatjes uit I'm Live, waar ik gisteren te gast was.

0: Am I Wrong, dat is dan de plaat van Nigo en Vince uit 2014. En als ik me niet verkeerd ben, dan hangt Frits aan de telefoon. Goedemiddag, Frits.
1: Goedemiddag, Rob, met Frits inderdaad.
0: Ja, en hoe gaat het met Frits deze week?
1: Ja, deze week gaat het erg goed met Frits. Frits zit dit weekend lekker in Zeeland.
0: Ja.
1: Prachtig weer, dus wandelen over het strand met de honden, fantastisch.
0: Nou, en mijn buurman die zat ook in Zeeland afgelopen week. Ja. En die liep iedere keer naar België. Zit je dan ook dicht bij België of valt dat wel mee?
1: Ja, wij zitten niet gek ver van België af. Als we op een heldere avond hier lopen, dan zien we de lichtjes aan de andere kant van de zee, zeg maar, liggen. Waar kijk je recht België in. Dus het is daar niet ver vandaan, dat klopt.
0: Nee, nou dan kun je...
1: in zoute landen.
0: Ja, dan kun je een leuke wandeling maken.
1: Ja, absoluut.
0: Goed. Maar we bellen het niet over België, maar over Maasdriel. Wat zijn de dingen die in Maasdriel zijn gebeurd?
1: Nou, iets wat vermeldenswaard is dat er gisteravond de korpsavond is geweest op de brandweerpost in Kerkdriel. En daar zijn twee jubilarissen in het zonnetje gezet. En die zijn maar liefst 35 jaar verbonden aan de brandweer in Kerkdriel. Nou, 35 jaar is sowieso een lange periode. 35 jaar bij de brandweer, dat is helemaal fantastisch. En het gaat om Henry Weigersen en John van Heel. Beide 35-jarig jubileum en zijn gisteren in het zonnetje gezet. Ook de burgemeester is daar op visite gegaan. Dus nou, dat is wat mij betreft vermeldenswaard.
0: En nu nog op de radio, dus wat willen ze meer? Proficiat vanaf deze kant.
1: Ja, precies. Wat willen ze nou nog meer? Nou, iets anders wat ik eigenlijk... Dat zijn de kleine nieuwtjes, maar in de groep altijd wel heel erg leuk. Iemand verliest een sleutel, doet een oproep in de groep. Ja hoor, hij is gevonden en sleutel weer terug bij de eigenaar. Wij hadden zelf een vreemde poes in de tuin lopen die wat ons betrof er niet al te gezond uitzag. Leek een beetje verward, blind en doof. Nou, een oproep gedaan van wie kent deze poes. En ja hoor, iemand meldt zich en niks aan de hand. Die komt gewoon netjes naar binnen via kattenluik. En is gewoon prima, lekker laten lopen. Ja, ook voor dat soort kleine dingen wordt de groep gebruikt. En het is, ja, dat is wat mij betreft altijd goed om te lezen. Dat mensen elkaar dan helpen en ook kunnen helpen.
0: Nou, ik was gisteren bij de supermarkt in Hedel, bij de Jumbo. En ik had netjes al mijn statiegelesflessen gedaan. Op een gegeven moment gaat het apparaat in storing. Dus ik krijg een bonnetje. €9,70. Op een gegeven moment wordt die storing opgelost. Dus heb ze nog meer flessen erin. Bonnetje van 2,30. Ik kom bij de kassa aan. En ik heb alleen maar een bonnetje van 2,30 in mijn handen. Dus had ik dus ook kunnen aangeven van ik ben een bonnetje verloren.
1: Oh, en de kans dat iemand zou zeggen, joh, bij toeval, ik heb hem gevonden. En ik heb hem afgegeven bij de kassa of ik heb hem thuis of wat dan ook. Ja hoor, dat soort dingen, dat wordt echt veelvuldig gedaan in de groep en mensen zijn eigenlijk zijn mensen heel erg aardig over het algemeen.
0: Ja, nou.
1: We helpen elkaar in de groep.
0: Nou, ik verwacht dat er in dit geval dat iemand denkt, een bonnetje, dat lever ik zelf al in bij de kassa, komt ook goed.
1: Ja, dat zou ook kunnen. Ja, ja. Die mensen het ook. Ja, ja. Absoluut. Ja.
0: Goed. Hey Frits, bedankt weer. Volgende week dan spreken we jou weer. En ik zou zeggen, een prettige vakantie daar in Zeeland. En wie weet een keer live weer in de studio.
1: Ja.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil je meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: AI, help, ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft en bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Zo'n 3000 mensen zijn naar de Dam in Amsterdam gekomen voor het nationaal vredesprotest Stop de Oorlogskoorts. Zij scharen zich achter de organisatie De Nieuwe Vredesbeweging, die vindt dat de regering zich voorbereidt op oorlog waar Nederlanders de prijs voor betalen. Op de Britse vliegbasis RAF Fairford wordt door een explosieve robot 3 witte busjes onderzocht. Gisteravond zijn in Eindhoven een 14-jarige jongen en een 18-jarige man aangevallen door een groep mensen. Even daarvoor waren ze in hun auto weggereden. Het tweetal liep steekwonden op. De waterstand in de Rijn bij Keulen is dramatisch laag. Afgelopen nacht werd een nieuw record gevestigd. 43 centimeter, dat is 2 centimeter lager dan in augustus. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Anselina, woon aan de Lek en ik luister naar Rivierenland Radio.

Plaatje uit de Flitsende 50 die je gisteren hebt kunnen beluisteren hier zo op Rivierenland Radio. Tussen 4 en 7 uur wordt die elke zaterdag uitgezonden. En de Flitsende 50 is ook helemaal naar te lezen op de website flitsende50.nl. Dus maak daar eens een bezoekje op die site. En dan kun je zelfs meehelpen met de samenstelling voor de lijst van volgende week. We gaan nu even een oudje draaien uit 1978 van de Nederlandse groep Leuf. Ze waren met z'n drieën en ze zingen You're the Greatest Lover.

0: Vierenland Radio Info.
1: Van woensdag 30 september tot en met zondag 4 oktober staat de jaarbeurs Utrecht weer 5 dagen. Volledig in het teken van kamperen, caravans en het buitenleven. Tijdens de camper- en caravanjaarbeurs kunnen bezoekers kennis maken met de nieuwste campers, caravans, vouwwagens, tenten, daktenten en campervans. Er is volop aandacht van kampeeraccessoires en outdoorproducten, fietsen, trekauto's. Dat allemaal dus op de editie van 2026 die dagelijks is geopend van 10 tot 5 in de jaarbeurs in Utrecht.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

How do you do? 1992, toen scoorde Roxette een hele grote hit. Ik ben gisteren naar IM Live geweest. Je hebt daar zo de diverse spotjes de afgelopen weken hier zo op Rivierenland Radio gehoord. En er zijn dan wat medewerkers naar andere dagen geweest van IM Live. Maar ik was er gisteren bij, samen met Josse van Dijken onder andere. En ja, we hebben wat genoten van wat Nederlandstalige artiesten. En ik heb de beste er zo'n beetje uitgepikt. En dat doen ze in volgorde van aantreden. En Frans Bauer die beet het spitsen af. En we gaan dus zijn grootste hit draaien. Hier zo op Rivierenland Radio. Heb je even voor mij.

De nummer 3 notering was voor Heb je even voor mij van Frans Bauer. Want die trad als eerste op. En later kwam dan Emmer Heesters met Hartenbreker. En de topact van gisteravond was toch wel Jan Smit.

Far From Great, dat is dan de nieuwe zinger van O'Gene. En dat is in ieder geval niet gekozen tot Flitskijf. Over de Flitskijf gesproken. Het hele team die mag vrijdags altijd stemmen. Maar aan het einde van de vrijdag stonden alle stemmen nog gelijk. Elke plaat die had 2 stemmen gekregen. En uiteindelijk is zaterdagmorgen dan toch nog de beslissing gevallen.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. Vlak nadat premier Jette op het D66-congres met zijn toespraak begonnen was, werd hij onderbroken door 5 pro-Palestina-actievoerders. Jette werd van het podium gehaald, maar het leek hem amper iets te doen. Eigenlijk wilde hij op het podium blijven, omdat dit hem vaker overkomt. Jette zei dat de pessimisten harder schreeuwen, maar dat wij meer voor elkaar krijgen. Tijdens de toespraak kwam de premier nog terug op Gaza. Hij zei daarover nooit te willen wegkijken als onschuldige mensen slachtoffer van oorlog en bruut geweld worden. De 5 mannen die afgelopen nacht bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. 3 geparkeerde busjes worden door een explosieve robot onderzocht. Het gebied rondom de voertuigen is afgezet. 85 huishoudens zijn vanwege deze operatie geëvacueerd en worden opgevangen in een buurtcentrum. Onduidelijk is nog altijd wat het motief is, maar de basis wordt ook door de Verenigde Staten gebruikt. In een referendum heeft bijna 70% van de Zwitserse kiezers tegen een voorstel gestemd om nog neutraler te zijn. De initiatiefnemers van het referendum zijn van mening dat het land zich te veel achter de EU en de NAVO schaart. Alle grote politieke partijen waren tegen het voorstel, behalve de SVP, de radicaal-rechtse Zwitserse Volkspartij. Als het de andere kant op was gegaan en een meerderheid had voorgestemd, zou mogelijk de samenwerking met de NAVO en de EU in het geding komen. In Frankrijk onderzoekt de regering een wijziging in de begroting die grote gevolgen voor bedrijven zal hebben. De bedrijven moeten mogelijk 3,5 miljard euro extra gaan betalen. Anonieme bronnen melden dat de regering nadenkt over een manier om de berekening van de loonheffingskortingen te veranderen. De Franse economie stijgt minder hard dan eerder werd verwacht. Volgende week wordt het begrotingsvoorstel voor 2027 door premier Le Cornu gepresenteerd. Het weer. Vanavond raakt het bewolkt en kan er hier en daar een spatje regen vallen. Vannacht wordt het 11 tot 17 graden. Morgen in het noordwesten een grijze start. In het zuidoosten is

0: of bel 013 518 1903.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
2: Hi, dit is Nikita en ik luister langs de Dom in Eindhoven naar Rivierenland Radio.

0: Als ik deze plaat hoor, dan moet ik denken van... nou, er rijdt een kooiboer op zijn paard en die zit dan dit liedje te zingen. Stan de Ritchie hoorde je met Camouflage.
1: Tot 7 uur is dit Spitslicht.
0: Inderdaad, tot 7 uur is dit Spitslicht. Mijn naam is Rob de Vaan. Ik ben tot 7 uur bij je. En straks rond 7:15 maken we de nieuwe flitskijf bekend. En wat ik in het vorige uur al meldde... het was een hele moeilijke keuze voor het hele team. Want elke plaat waar ze op konden stemmen, die had allemaal maar 2 punten. Alleen zaterdagmorgen werd de doorslag gegeven door onze nieuwe discjockey Sandro samen met Alice. En ben je benieuwd wat eruit komt? Blijf lekker luisteren.

Leuke plaats van spelers, hoor je zojuist voorbij komen hier op Rivierenland Radio. De mensen die onze site bezoeken op het ogenblik, die zijn volop bezig met de A59, die is gesloten. Als je van Waalwijk naar de Mos rijdt, zul je toch gewoon een andere weg moeten vinden. Een plaatje uit de hitparade van dit moment heb ik nu voor je. Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Vanavond raakt het bewolkt en in de nacht kan er in het westen en noorden een spatje regen vallen. Het wordt vannacht 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de kust. Morgen start de dag in het noordwesten met grijs weer en wat buitjes. In het zuidoosten is het droger met af en toe ruimte voor de zon. In de middag tikt de thermometer de 20 tot lokaal 26 graden aan. Op dinsdag wordt door een zuid- tot zuidoostenwind nog warmere lucht onze kant op gestuurd. De zon schijnt en het wordt zelfs nog wat warmer dan de voorgaande dagen met 22 tot lokaal 29 graden. Op woensdag houdt het warme weer nog even aan met 22 tot 28 graden. De zon schijnt geregeld, maar in de loop van de dag neemt de bewolking in het westen toe en kunnen er weer wat regenbuien gaan vallen. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemiddag, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 27 september. Op 27 september 1962 verschijnt Rachel Carson's beroemde boek Silent Spring. Ze waarschuwt daarin voor de schadelijke gevolgen van pesticiden voor vogels, dieren en het milieu. Het boek veroorzaakt wereldwijd discussie over de manier waarop mensen met de natuur omgaan. Het wordt gezien als een belangrijke inspiratiebron voor de moderne milieubeweging en de latere strengere milieuwetgeving. Op 27 september 1970 benoemt paus Paulus VI Teresa van Avila officieel tot kerklerares. Daarmee is zij de eerste vrouw die deze titel binnen de Rooms-Katholieke Kerk krijgt. Teresa was een Spaanse mystica, schrijfster en hervormer van de Karmelietenorde. Haar benoeming geldt als een belangrijk moment in de geschiedenis van de Katholieke Kerk. Op 27 september 2008 maakt de Chinese astronaut Zhai Xingang de eerste Chinese ruimtewandeling. Hij doet dat tijdens een Shenzhou 7-missie. China laat daarmee zien dat het een serieuze speler in de ruimtevaart is geworden. De prestatie vormt een belangrijke stap op weg naar het latere Chinese ruimtestation en de steeds ambitieuzere ruimtevaartprogramma's van het land. Vandaag is de geboortedag van onder andere zanger en acteur Meat Loaf, rapper Dwayne Carter Jr., muzikant Mark Calderon en songwriter Robin Haafs. Ben jij ook vandaag jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speaker stroomt. But if

Future of Paradise, en dat is dan de plaat van Seal die je zojuist hoorde. Zojuist nog eventjes een telefoontje gekregen van Monique. Monique was gisteren ook bij I Am Live in Vught en heeft helemaal genoten van de muziek. En ze vroeg ons van, ja, draaien jullie ook nog wel andere plaatjes dan alleen maar Nederlandstalige plaatjes op verzoek? Ja hoor. Ik vroeg toen, nou, wat zou je dan graag willen horen? Nou, draaien jullie ook oude muziek? Ja, we draaien ook best wel oude muziek. Van de laatste 50 jaar. Nou, toen zei ze, nou, ik wil graag een plaatje horen van Bonnie M. Nou, dat kan geregeld worden. Een van de grootste hits van Bonnie M uit 1978. En dat nummer hoor je nu al op de achtergrond. Het heet Rivers of Babylon.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Rivierenland Radio Headlines.
8: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Vlak nadat premier Jette op het D66-congres met zijn toespraak begonnen was, werd hij onderbroken door 5 pro-Palestina-actievoerders. De 5 mannen die afgelopen nacht bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. In een referendum heeft bijna 70% van de Zwitserse kiezers tegen een voorstel gestemd om nog neutraler te zijn. In Frankrijk onderzoekt de regering een wijziging in de begroting die grote gevolgen voor bedrijven zal hebben. De bedrijven moeten mogelijk 3,5 miljard euro extra gaan betalen. Het weer. Vanavond raakt het bewolkt en kan er hier en daar een spatje regen vallen. Vannacht wordt het 11 tot 17 graden. Morgen in het noordwesten een grijze start. In het zuidoosten is meer ruimte voor zon. Het wordt 20 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A58, Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Ulvenhout ben je 10 minuten langer onderweg. En op de N276 richting Brunsum. Voor Sittard 3 kilometer file met 5 minuten extra reistijd.
10: Rivierenland Radio.
11: In Maashorst kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 6C.
10: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.
12: Dit is de flitschijf van deze week.

Smal, Nick Schilder hoort hij samen met Brian V. En dat was dan deze week gekozen tot flitsschijf. Het is als laatste keer dat we de plaat draaien als zijnde flitsschijf. Want over ruim een uur maak ik de nieuwe flitsschijf bekend. Iemand die dadelijk ook nog een lach op de zicht kan krijgen is dadelijk Liesbeth. We gaan even onze surfplank zoeken en dan gaan we dadelijk ook haar favoriete plaatje draaien.

0: Radio Info.
1: Jong 50 Live is een nieuw groot feestconcert in Groningen. Op zaterdag 10 oktober in de Martini Plaza. Opgezet als een feest voor verschillende generaties met een middag- en avondprogramma. Vanaf 1 uur kunnen bezoekers vanaf 7 jaar samen met de familie genieten van optredens van bekende artiesten en online entertainment. En vanaf 7 uur verandert de Martini Plaza in een 18-plus feestlocatie met een mix van Nederlandstalige muziek, urban feestmuziek en een stevige beat. Dat allemaal met onder andere Ronnie Flex, Snolle Bollekes, André Hazes, Glennis Grace, Paul Elstak, Chris Cross Amsterdam, Samuel Welten en vele anderen. 050 Live.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Who's Bad? Michael Jackson hoorde je uit 1987. En als we die laatste twee schrijvers eventjes omdraaien, dan komen we uit in 1978. En toen scoorde de Surfers een hele grote hit met de Windsurfing. En dat is de plaat die Lisbeth graag nog een keer wil horen. Dus Lisbeth, zet je radio maar op 10.

De surfers met windsurfing. Ik weet niet of Lisbeth zelf ook nog gaat surfen. Ik weet ook niet waar ze woont. Dus dat moet ze nog maar eens een keertje een berichtje sturen. Of ze zelf surft. En ten tweede, waar ze woont. Dat is misschien ook wel leuk voor ons te weten. En wie weet, luisteren ze wel via dat. En anders luisteren ze vast en zeker wel via de app of het internet. De volgende plaats komt uit 1992. Crowded House, The Weather With You.

Vorige week deed de plaat een hele goede zaak in de Frits in de 50. Maar afgelopen weekend, gisteren dus, is de plaat blijven hangen. En dat is wel jammer, want ik had verwacht dat de plaat wel nummer 1 terecht zou komen. Nou, wie weet gaat dat volgende week alsnog gebeuren. Laten we eens kijken. Het loopt al tegen 6 aan. We gaan even dansen nog met Toontje Lager.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
3: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Ruim 5000 mensen hebben vanmiddag op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen de groeiende defensieuitgaven van het kabinet. Volgens de organisatoren gaat het geld voor wapens ten koste van de zorg, het onderwijs en sociale zekerheid. Ook spraken de betogers zich uit tegen de plannen voor een selectieve dienstplicht. De protestmars door de hoofdstad is nog maar het begin. De actievoerders kondigden een vervolgstap aan. Op 20 november organiseren ze een landelijke jeugdstaking. Premier Jetten is op het D66-congres in zijn toespraak kort gestoord door pro-Palestina-demonstranten. Beveiligers haalden Jetten even van het podium, maar hij bleef laconiek en begon zijn speech daarna gewoon opnieuw. De premier benadrukte in zijn verhaal vooral optimisme en wees op de resultaten van zijn kabinet. De schreeuwende pessimisten krijgen volgens hem de overhand niet. Wel stond Jetten stil bij het leed in onder meer Oekraïne en Gaza, waar Nederland volgens hem nooit van mag wegkijken. Er zijn 7 doden en 40 gewonden gevallen bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in het zuidwesten van Jemen, meldt de televisiezender van de Houthi-rebellen. Onder die gewonden zouden ook 5 kinderen zijn. De aanval volgt op een hevig offensief van de Houthis die deze maand de complete kust en een belangrijke zeestraat in handen kregen. Ook voerden de rebellen al aanvallen uit op doelen in Saoedi-Arabië. Het Saoedische leger strijdt al jaren tegen de Houthis als steun voor de jemenitische regering. En de 5 mannen die afgelopen nacht bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. 3 geparkeerde busjes worden door een explosieve robot onderzocht. Het gebied rondom de voertuigen is afgezet. 85 huishoudens zijn vanwege deze operatie geëvacueerd en worden in een buurtcentrum opgevangen. Onduidelijk is nog altijd wat het motief is, maar de basis wordt ook door de VS gebruikt voor luchtaanvallen op Iran. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Zegt u Zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor.

0: John en Miriam van Robert Palmer uit de 1980. Daar zit zo'n brom in de plaat. En toenertijd maakte ik illegale uitzendingen. En als amateur radiozender, zeg maar, dan had je wel eens een keer dat er gewoon wat brommen op je lijn zaten, zeg maar. En dat hoorde niet, dus dan probeerde je het op te lossen. En ik bekijk van waar ligt het toch aan, waar ligt het toch aan? Maar bleek dus te liggen aan de plaat.
1: Tot 7 uur is dit Spitslicht.

0: Er komt meer bewolking bij, maar het blijft droog. Het waait bijna niet, maar aan de kust van het IJsselmeer staat er een matige zuidenwind. Vannacht kan het licht regenen in het noorden en westen, bij zo'n 11 graden in het oosten tot 17 vlak aan de westkust. De zwakke, aan zee matige wind komt uit een westelijke richting. De ochtend begint bewolkt met af en toe zon en met name in het westen wat lichte regen. Ook 's middags valt er in het overwegend bewolkte westen van het land soms wat regen. In het oosten krijgen we meer zon met op het eind van de middag ook kans op een bui, mogelijk met onweer. Het wordt zo'n 19 graden in Noord-Holland tot 25 in Limburg. Er staat morgenmiddag weinig wind. Aan zee en boven het IJsselmeer waait er een matige noordoostenwind. Morgenavond vallen er met name in het westen nog een paar flinke buien, al dan niet met onweer. Dinsdag en woensdag worden zonnige en uitermate warme dagen met temperaturen van 25 tot 30 graden. Daarna zakt het kwik en valt er ook af en toe regen. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Chrissy Hynde from The Pretenders samen met UB40, I Got You Babe. En dat is weer een oude hit van Sonny & Cher. Om 7:15 mag ik de nieuwe flitsschijf bekendmaken. Roger heeft mij een berichtje gestuurd van dat dat niet eerder mag vandaag. Nou, ik ben benieuwd of dat allemaal precies gaat lukken. Come stop you.

I knew it, I knew you. De nieuwe single van Taylor Swift, zou je haast zeggen. Nee, het is wel de laatste hit van Taylor Swift. Ze heeft wel weer een nieuwe single uit Patiënt Zero. En die zullen we binnenkort verwachten in de flitsende 50. Nou, het is bijna 7:30. Ik hoop niet dat Ewald een beetje boos is, want ik heb toch nog een leuke lange plaat klaar liggen. Die wil ik toch nog eventjes gedraaien. Hij duurt maar liefst 5 minuten. Dat komt tegenwoordig niet zo gauw meer voor, want de platen van tegenwoordig 2-3 minuten. Dan is het eigenlijk wel al langer. Maar goed, in de 80 jaren was dat heel wat anders. Dit nummer komt uit de 1983. Spenda Ballet dus, met het nummer True.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Rivierenland Radio. Headlines.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Ruim 5000 mensen hebben vanmiddag op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen de groeiende defensieuitgaven van het kabinet. Ook spraken de betogers zich uit tegen de plannen voor een selectieve dienstplicht. Premier Jetten is op het D66-congres in zijn toespraak kort gestoord door pro-Palestina-demonstranten. Beveiligers haalden Jetten even van het podium, maar hij bleef laconiek en begon zijn speech daarna gewoon opnieuw. Er zijn 7 doden en 40 gewonden gevallen bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in het zuidwesten van Jemen, meldt de televisiezender van de Houthi-rebellen. En de 5 mannen die afgelopen nacht bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. 3 geparkeerde busjes worden door een explosieve robot onderzocht. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
8: Hallo, ik ben Joost Snoeps en ik luister langs de Maas naar Rivierenland Radio.

Miss Montreal hoorde je met Groot. En dat is trouwens een oude flitsschijf. En ja, dadelijk maken we de nieuwe flitsschijf bekend. Dat gaat nog een minuut of 8 duren. Nou, ietsjes langer, moet ik zeggen. Want ik zie staan dat hij bijna om 18:47 langs gaat komen. Rosé, dan weet je in ieder geval dat de plaat op tijd, of beter gezegd, ietsjes te laat komt. We gaan nu naar 1987 toe. Dit vind ik nog altijd leuk om nog eens een keer terug te horen. Gino Vannelli. En dat nummer heet Wild Horses.

0: Brabant Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwallen in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot popscene die daarbij samenkomen. Op programma staan onder andere de Two Bottles on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie No Noise, Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabanthalle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Shanghai, de Jan en King hoorde je. Nou, mocht jij de website open hebben staan, of mocht jij de Rivierenland Radio app open hebben staan en je hebt een pushbericht binnengekregen, dan weet je al wat de nieuwe flitschijf is. Die gaan we nu draaien. Raccoon!
1: Dit is de flitschijf van deze week.
2: Raccoon, dicht bij het vuur.

Nummer zingen van de Raccoon hoorde je dicht bij het vuur. En die is dan toch nog met meerderheid van stemmen gekozen. Het was wel een moeilijke bevalling, zeg maar, wat betreft deze flitschijf. Normaal zijn ze er eigenlijk op vrijdag al uit. Maar nu was de stemming pas zaterdag duidelijk. Nou ja, goed, we gaan de plaatsen de hele week voor je draaien. En volgende week zondag kiezen we dan vanzelf weer.

De nieuwe single van Shakira hoorde je. En dat is dan leuk om weer te horen. Maar ja, dus ze staat nog steeds op nummer 1 genoteerd in de Flitsende 50. En ik ben benieuwd hoe lang dat nog gaat duren. Nou ja, Kees die zou ook graag willen dat er morgen alweer een ander op 1 staat. En Kees, dat is degene die je dadelijk hoort na 7 uur met Riverdance. En daar past deze plaat eigenlijk ook wel in. La Bionda, One for Me, One for You.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
5: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
1: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
0: Goedenavond. Dit is het nieuws van 7 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse president Trump claimt dat de VS een grote rol speelde bij het verijdelen van een terreuraanslag op de Britse luchtmachtbasis bij Fairford. Volgens Trump leidde een uitstekende samenwerking met de Britten tot de arrestatie van 5 verdachten. Maar de Britse politie ontkent dat en zegt dat ze alleen afging op een melding over verdachte auto's. Over het motief van de verdachten is volgens de Britten nog niets bekend. De betreffende basis wordt ook intensief door de VS gebruikt, onder meer voor aanvallen op Iran. De beruchte Nederlandse huurmoordenaar Jarell Palm heeft geprobeerd om te ontsnappen uit een gevangenis in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Samen met een Colombiaanse medegevangene overmeesterde hij een bewaker en klom hij over de muur. Buiten zou een vluchtteam van een Braziliaans drugskartel hebben klaargestaan. Met behulp van een politiehelikopter werd de Nederlander al snel weer opgespoord en gepakt. Palm zit al 5 jaar vast in Brazilië en verzet zich tegen zijn uitlevering aan Nederland, waar hij nog 20 jaar moet zitten. Ruim 5000 mensen hebben vanmiddag op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen de groeiende defensieuitgaven van het kabinet. Volgens de organisatoren gaat het geld voor wapens ten koste van de zorg, het onderwijs en sociale zekerheid. Ook spraken de betogers zich uit tegen de plannen voor een selectieve dienstplicht. De protestmars door de hoofdstad is nog maar het begin. De actievoerders kondigden een vervolgstap aan. Op 20 november organiseren ze een landelijke jeugdstaking. En er zijn 7 doden en 40 gewonden gevallen bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in het zuidwesten van Jemen, meldt de televisiezender van de Houthi-rebellen. Onder die gewonden zouden ook 5 kinderen zijn. De aanval volgt op een hevig offensief van de Houthis die deze maand de complete kust en een belangrijke zeestraat in handen kregen. Ook voerden de rebellen al aanvallen uit op doelen in Saoedi-Arabië. Het Saoedische leger strijdt al jaren tegen de Houthis als steun voor de Jemenitische regering. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

Ja, een zonnige opener, meteen die positieve energie erin. Welkom bij u met dansbare muziek in Riverdance. En we gaan weer los hoor, vol danceclub en disco klassiekers. We begonnen met een frisse, moderne vibe. En bouwen langzaam terug naar die heerlijke ethische groove. En dat doen we met Melanie. I Turn to You.

Ja, we trokken hem even iets steviger aan. De 90s, de Eurodance, herkenbaar en vrolijk. Het was Captain Jack en Little Boy. En wist je dat Kenny Loggins in de jaren 80 bekend stond als de King of Movie Soundtracks? Hij scoorde in dat decennium maar liefst 4 grote filmhits, waaronder andere Danger Zone van Top Gun, I'm Alright van Caddyshack en Meet Me Halfway over de top. En natuurlijk Footloose. En die gaan we nu lekker voor je draaien.

Centervold met Dictator uit 1986. Inmiddels alweer Nederlandse powerpop met het dansbare bijt. En de Steve Arrington. Feels so real.

0: Ja, de klok die gaat onverbiddelijk door natuurlijk, hè. Zometeen headlines en natuurlijk reclame. Spreek je zo meteen weer.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio. Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel Mac.
4: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse president Trump claimt dat de VS een grote rol speelde bij het verijdelen van een terreuraanslag op de Britse luchtmachtbasis bij Fairford. Maar de Britse politie ontkent dat en zegt dat ze alleen afging op een melding over verdachte auto's. De beruchte Nederlandse huurmoordenaar Jarell Palm heeft geprobeerd om te ontsnappen uit een gevangenis in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Met behulp van een politiehelikopter werd de Nederlander al snel weer opgespoord en gepakt. Ruim 5000 mensen hebben vanmiddag op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen de groeiende defensieuitgaven van het kabinet. En er zijn 7 doden en 40 gewonden gevallen bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in het zuidwesten van Jemen, meldt de televisiezender van de Houthi-rebellen. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Gilla, Oostenrijkse zangeres, ontdekt door Frank Farian met Band Me, Shape Me uit 1978, als ik het goed heb. Ja, 78. Het nummer begon ooit in 1967 bij de Amerikaanse Outsiders, later groot gemaakt door American Breed en Eamon Corner. En vandaag gewoon lekker bij ons in Riverdance bij Rivierenland Radio en welkom terug. En wij gaan lekker verder met zonnige disco vibes. Hierzo bij Riverdance, ja. KC and the Sunshine Band and Come to My Island.

Ja, de funk-klassieke ritme, bas, dansvloer, alles klopt allemaal aan dat nummer. Het waren ze, de BB&Q Band, voluit de Brooklyn Bronx en Queens Band, recht uit New York. Maar vandaag alleen hier zo bij Rivierenland Radio in Riverdance. Ja, zo makkelijk is dat allemaal. Hier zijn René en Angela, heb ik straks ook nog een klein beetje over.

I'll Be Good van René en Angela uit 1985. Maar wist je dat I'll Be Good van René en Angela een van de eerste R&B tracks was die massaal werd gesampled in de jaren 90? Onder andere door Notorious B.I.G., Foxy Brown en Jay-Z gebruikten stukjes uit die plaat. En het nummer werd daardoor een onverwachte brug tussen de mid-80s, soul dance en de hip-hop van de jaren 90.

0: Ja, de Four Tops en die hebben toch al menig decennia doorgelopen met hits. Oh jongens, het was een van hun, ja, toch wel latere hits, zeg maar, uit 1981 met Don't Walk Away. Soulful, dansbaar en perfect, dat nummer in Riverdance. Goed, wat mij betreft, blijf luisteren, want straks na het nieuws hebben we nog veel meer muziek voor je. En volgende keer zijn we weer met nieuwe verrassingen en natuurlijk een nieuwe dansvloer energie in Riverdance.
1: Rivierenland Radio.

0: is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
3: Veronica blijft, als u dat wilt.
2: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek, met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
4: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was in de Balkenbrief.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
5: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
2: Bestel nu op veronica-anker-van-mijn-jeugd.nl.
6: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Een ICT-storing veroorzaakt momenteel problemen bij diverse Nederlandse ziekenhuizen. Onder meer het Frisius MC in Leeuwarden en het Brabantse Amphia en Elisabeth II Steden Ziekenhuis hebben uit voorzorg digitale systemen en patiëntenportalen uitgeschakeld. Daardoor kunnen patiënten hun gegevens tijdelijk niet inzien. Volgens de ziekenhuizen is er geen sprake van een hack en zijn er dus ook geen patiëntgegevens buitgemaakt. Er wordt nu hard gewerkt aan een veilige oplossing. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is zwaar ontregeld door een nieuwe uitbarsting van de Etna. Vanwege grote aswolken blijft de luchthaven van Catania in ieder geval tot middernacht dicht. Tientallen vluchten zijn al omgeleid en maatschappijen zoals KLM hebben vluchten geannuleerd, waardoor duizenden reizigers vastzitten. De luchthaven roept passagiers op om niet zomaar naar de terminal te komen. De Etna is de actiefste vulkaan van Europa en zorgt al weken voor overlast. De beruchte Nederlandse huurmoordenaar Jerrell Palm heeft geprobeerd om te ontsnappen uit een gevangenis in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Samen met een Colombiaanse medegevangene overmeesterde hij een bewaker en klom hij over de muur. Buiten zou een vluchtteam van een Braziliaans drugskartel hebben klaargestaan. Met behulp van een politiehelikopter werd de Nederlander al snel weer opgespoord en gepakt. Palm zit al 5 jaar vast in Brazilië en verzet zich tegen zijn uitlevering aan Nederland, waar hij nog 20 jaar moet zitten. En de Amerikaanse president Trump verwacht komende week nieuwe gesprekken met Iran, ondanks dat hij dit weekend een Iraans voorstel over de straat van Hormuz heeft afgewezen. Teheran wil die belangrijke vaarroute alleen heropenen als de VS vooraf sancties opheft, maar dat noemt Washington onaanvaardbaar. Wel starten er volgens bronnen vanaf morgen opnieuw indirecte onderhandelingen. Iran benadrukt op zijn beurt dat de gestelde voorwaarden hard zijn en ongewijzigd blijven. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, dit is Patrick Lubeck van het koffiehuis Brug 6 in Arendonk. Wij luisteren Rivierenland Radio langs het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten.

0: Ja, ja, het is weer tijd voor de ANBTT, mensen. De Bouwmannen.
1: Welkom, welkom, welkom, vrienden.
0: Meer Bouwmannen voor de prijs van één.
1: We begonnen met een precies, tipje. Hè? Robbie Williams en Miss Montreal.
0: Was het Miss Montreal? Nee. Dat denk ik dan weer niet. Het is andere Miss...
1: Miss Monique.
0: Miss Monique. Monique.
1: En Beauty in US. Oftewel, de Beauty in Us.
0: Ja, de Beauty in
1: Us. Maar ik maak daar gewoon van Beauty in
0: De Beauty in US.
1: Toch? We hebben tenslotte Trump.
0: Nou ja, om nou, dat nou een beauty... Ja, ik zal verder niks over wat hij doet, zeggen we. Om nou een beauty te noemen.
1: Oh, trouwens, we gaan naar het Songfestival, hè?
0: Ja, ik dacht dat... daar hoorde ik de geruchten dat ze daar Miss Montreal heen willen sturen.
1: Ja, dat klopt. En daar krijgen we die hele discussies voor of tegen en toestanden. Maar dat weten we in de ANBTT ook. We zijn opgevoed met Veronica. Vroeger was... Daarom zijn ze zo 14 jaar lang gedoogd. Geen politiek, geen godsdienst. En zoek het maar uit.
0: Nou, plaatje dus gewoon, hè? Daar zijn we wel van.
1: Allemaal echt nummer 1 hits. Met als hoogtepunt 1976 en 86.
0: Dat in het midden van de show.
1: En deze is op 89. Dit is Sydney Youngblood. If only I could.

0: grappig eigenlijk.
1: Grappig, ja, dat die plaat was een sensatie. Ik weet niet, vanwege het beatje in 1989.
0: Heel
1: grijs gedraaid op de landelijke radio. En nu zit ik ook te luisteren. Ik denk, nou, het kabbelt wel door na anderhalve minuut.
0: Want toen ik hem opzag, dacht ik, ha, leuk, weet je wel. Ja. Dat is de tweede plaat. En nu hoor ik hem zo, denk ik, ja.
1: Grappig. Dat sommige platen kunnen de tand des tijds moeilijk doorstaan. En andere platen juist weer zonder enig probleem.
0: Nou, de volgende zeker. En let even op het dingeltje dat we ervoor zitten. Heb ik even geknutseld. Dit herken je wel natuurlijk. Da-da-da-da-da. Nou ja, huiver.

0: is Radio Veronica op 192 meter. Het geluid van hedendaagse radio.
1: Hadden we het niet over het weer of zo?
2: Ja, zo is het bij ons nou op het ogenblik.
1: Het kan nog regen ook trouwens. Kan ook wat anders zijn.

0: the move.
1: Dat het ook al een hit was. Dat het in de herfst van 67 gewoon een hit was. Dat was een van de opnames van de Move. Nummer dat heette Flowers in the Rain.
0: Ja, dat klopt.
2: Of hadden ze dan wel verklapt?
0: Nee, maar dat is inderdaad waar. Dit is echt een zomerhitje. Die verwacht je in mei. Ja, nee hoor, het was in de herfst. Het werd dus laat uitgebracht. Augustus pas. En zo zie je maar dat wij er af en toe... Ja, zo na de zomer komen alle grote hits. Nou, je had me weer 80 nieuwe platen gestuurd. Ja. Kon er met pijn en moeite 5 of 6 uithalen.
2: Ja, dat is wel... Maar we hadden we 2 weken geleden ditzelfde gesprek. Alleen toen dat er zoveel leuke platen waren. Joh. Dus het is gewoon elke week anders.
0: Ja, 1 week was het helemaal... En die ben ik ook weer allemaal door... Ik denk, er zit er daar misschien nog eentje tussen die ik heb gemist. Toen denk ik, nou, vond ik dat nog zo leuk, 14 dagen.
2: 14 dagen kan er heel veel gebeuren.
0: Ja, is een mens toch veranderlijk? Is toch verschrikkelijk? Nou ja, in ieder geval in deze ABTT allemaal ex-nummer 1 hits. Deze 2016, de Red Hot Chili Peppers. In het begin vond ik het niks, maar als je hem een paar keer hoorde, dacht ik... Ja, ja.

0: Robots Go, Red Hot Chili Peppers.
1: Plaat, hè?
0: Ja, een beetje vreemde plaat. Ik vroeg me ook af of dat dan ook weer verwees naar... Je had zo'n film met Will Smith. Wat is het? iRobot heette die?
1: Ja,
0: volgens mij
1: die over robots. Eerder, toch?
0: Ja, maar dat was weer naar een beroemd science fiction boek uit de jaren 50. En eigenlijk alles uit dat boek gebeurt nu ongeveer echt.
1: Ja, nee, maar dat is heel veel van die science fiction films zijn allemaal eigenlijk eerst boeken geweest.
0: Ja.
1: En die horrorverhalen van Stephen King, ook, die zit ik ook allemaal bij. Naar Miss Marple en Eker de Christie, wil ik zeggen. Heel veel boeken zijn natuurlijk wel... Series heb je op het ogenblik, hè? Ik zit heel veel van die oude rotzooi. Nou ja,
0: de oude series kijken.
1: Ja, met oude... Ik ben met de radio bezig, maar...
0: Ja.
1: BBC One en zo is veel van die... Maar één zo'n misdaadfilmpje in de drie dagen heb je wel weer...
0: Ja, dat weet je wel.
1: Even genoeg lijken gezien. Nee, maar, ja. Vermoord.
0: Dat
1: we gaan eventjes naar de... we hebben toen ooit eens een vinylmarathon gehouden.
0: Ja, in hotel, de kelder van Hotel Laperzoek. Ja. Heilige grond.
1: Daarom, en toen waren op een gegeven moment ook Rob Stenders en Gerrit Ekdom daarbij. En die maakte 3 uur of zo. En een van die uurtjes, ik zei, jongens, het komt toch mooi uit. Ik doe deze week de ABTT van 1966. En nummer 1 waren de Monkees. Met Last Train to Clarksville. Maar daar heb ik nou even helemaal geen zin in.
0: Oh, nee, niet vandaag?
1: Nee, eigenlijk nooit. Toen vond ik dat, denk, vind er niks meer aan. Maar deze stond er wel in en die vond ik wel. We gaan eerst eens naar het gewauwel van mezelf luisteren.
2: Over het Engelse piraten gesproken.
1: Dat was een beetje schor, dat wel.
0: Belangrijk dat was zeker dag 3.
2: Londen uiteraard. Ja. 2-0, 2-7-0 ook een beetje.
1: Ja, het is echt griep.
2: Ik wil Rob Oud in het programma nog aankondigen. De nieuwe van Jacques Dutron. En die heet dan... hoe heet die andere? Nee, hoe heet die andere kant? Mini.
0: Oh.
2: En die werd bij Veronica gedraaid. Totdat er iemand kwam, hij zegt... Jongens, de Engelse zenders draaien de andere kant. En behoorlijk veel ook. Oeps! Toen werd hij razendsnel opgedraaid. En dankzij de Engelse piraten zijn wij ook gaan draaien. Et moi, et moi, et moi, et moi. En die staat op nummer 4.
3: Geinig eigenlijk dat ze die gewoon Frans draaiden, toch?
2: Later nog gedaan in All Right, All Right, All Right.
4: Mongo Jerry, hè?
2: Ja.

0: Arc du Triomphe.
1: Nooit geweten dat. Wat leuk. Je vertelde net dat dit... Ik spreek geen Frans, dus dat weet ik niet.
0: Nee, ik ook niet. Je
2: comprends pas, hè?
1: Ah, oui. Maar dit is een protestsong. Vietnam, anti-Vietnam.
0: Ja, je hoort hem ook zingen over Vietnam. En toen zaten die Fransen in Vietnam. Die zijn er op een gegeven moment weggegaan. Die denken van, hier valt echt niks meer te beginnen. Ja. En die hebben dat, denk ik, de hele ellende overgegeven aan de Amerikanen. Ja.
1: Want die in die Mungo Jerry vingen zit het helemaal niet, hè? Die all right.
0: Nee, dat is gewoon een vrolijk radioplaatje.
1: Ja? Geinig, wist ik niet.
0: Nee.
3: Mooi, hè? Ja. Grappige kopjes en hebben. Dat wist ik niet, belachelijk eigenlijk. Ja. Ik leer
4: het wat. Ja, maar het klopte toch wel wat ik daar vertelde van... Die Vietnamoorlog, daar zingt hij over, dat belachelijk is. En die Fransen hebben er daar een puinhoop van gemaakt.
3: Ja, maar die dachten van, we beren hem.
4: Ja, het is even rustig geweest. Toen kwamen die Amerikanen er eigenlijk in betrokken.
3: Ja, die Fransen gingen weg. En de Amerikanen waren toen ervan overtuigd... dat als ze daar niet enige invloed uitoefenden op welke regering er was... toen kwam die domino-theorie. Als één zo'n land omviel naar het communisme... of zeg maar naar de kant van Rusland en China... in die tijd, de Sovjet-Unie toen trouwens... dan vielen ze allemaal in die regio. En toen hadden ze hadden toen bedacht... dat Vietnam daar dan sort of de stronghold in was. En voordat ze het wisten waren er na 5 adviseurs, geloof ik, onder Kennedy... ineens 3 jaar later onder Johnson 160.000 adviseurs tussen haakjes.
4: Nou, in de afloop weten we helaas allemaal.
5: Hallo, Bouwman, oude rups.
3: Oh.
4: Ja, was een mooie story, maar goed... Maar ja, tenslotte ben je Amerika-kenner, toch?
3: Uiteindelijk staat dat wel op mijn kaartje, ja.
4: Ja, mooi, hè? Fleetwood Mac, ex nummer 1 uit 87 met Little Lies.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor. Binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Een ICT-storing veroorzaakt momenteel problemen bij diverse Nederlandse ziekenhuizen. Daardoor kunnen patiënten hun gegevens tijdelijk niet inzien. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is zwaar ontregeld door een nieuwe uitbarsting van de Etna. Vanwege grote aswolken blijft de luchthaven van Catania in ieder geval tot middernacht dicht. De beruchte Nederlandse huurmoordenaar Jarell Palm heeft geprobeerd om te ontsnappen uit een gevangenis in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Met behulp van een politiehelikopter werd de Nederlander al snel weer opgespoord en gepakt. En de Amerikaanse president Trump verwacht komende week nieuwe gesprekken met Iran, ondanks dat hij dit weekend een Iraans voorstel over de straat van Hormuz heeft afgewezen. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: dan dreunt hij door, de buren staan te wolken.
1: Ik zie al een witte vlag aan de overkant. Maar dat wel natuurlijk Avicii duidelijk wat dat betreft. Ja, en nu is niks anders meer. Als je iemand vraagt, maak eens van een mooi leuk oud liedje een remixje voor me. En dan denk ik, nou ja, zolang iedereen het leuk vindt en erop danst, is het toch goed? Ik vind het best.
0: Ja, ik vind het ook... het was de opvolger van Wake Me Up. Dat was de nog grotere hit, in ieder geval. En wat dat betreft was dit... Ik vond deze minder.
1: Ja?
0: Ja. Ja, ja, dat vond ik hem minder. Maar
1: nu ik hem net hoorde ook, hoor. Maar ja, het stond wel nummer 1 toen. Ja, dat denk ik, ja.
0: Nee, daar moeten we eerlijk in zijn. Ook nummer 1, maar dan in de jaren 80. In de MBTT. Dat was Dexys Midnight Runners.
1: Oh ja.
0: In 82, om precies te zijn. Precies deze week.
1: Kom aan, Eileen.
0: Ja, maar ik zit te denken...
1: Hij begint toch heel anders?
0: Een hele rare versie.
1: Oh nee, valt wel mee.
0: Zo begint hij wel.
1: Ja, dat gedreutel van dit viooltje begint lieten we er altijd af natuurlijk.
0: Ja. Op zoek naar een edit, hoor ik al.

0: begin jaren 80 waren ze even de populairste band in Engeland.
1: Leuk.
0: Dixies, Midnight Runners. En vorig jaar brachten ze nog gewoon nieuwe muziek uit. Dus Still Goings. Althans, okay. Die heeft de hitparade niet onveilig gespeeld.
1: Zijn ze nog helemaal compleet? Dus niet dat je bedoelt...
0: Dat durf ik niet te zeggen.
1: De achterneef is de precies.
0: In ieder geval, die Kevin Roland, achtergeten, die zanger, die zit er nog in. Maar er zal vast een bassistje en een drummer gewisseld zijn, hoor.
1: Nee, dat maakt niet uit. Als de zanger maar een beetje origineel is, dan...
0: Dat geloof ik onmiddellijk wel. Hey, even voordat we zo naar 1986 gaan. Een nieuwe muziek, en die is van de Editors. En de ene plaats vind ik... Mwah. En deze vond ik toch wel weer erg lekker. Die heet Seriously. Een nieuwe single van een album komt eraan. En dit is de track.

0: Je hoort mijn vader roepen vanaf als ik daar op zoldertje zat. Kunnen die jankende katten wat zachter?
1: Dat is wel, volgens mij valt me. Toen we wel weer de editors hebben met de War on Drugs in de studio gezeten. Zo'n gevoel krijg ik een klein beetje bij. Maar wel een leuk plaatje. Seriously. En dat doen ze. Ze zijn bloedserieus met hun muziek. Wij zijn ook bloedserieus hier in de ANBTT.
0: Zeker.
1: Want het is blijk een tijd voor een zeer belangrijk moment. Zoals je van ons gewend bent. Wij gaan 40 en 50 jaar terug in de tijd. 50 jaar doen we het volgende uur.
0: Snel zeggen.
1: 40 jaar eerst. 1986. Precies. Nou ja, 40 jaar geleden. De top 10 van de ANBTT van deze week. We gaan eerst naar de ABTT in deze week in 1986. En die was duidelijk zijn tijd weer ver vooruit, zie ik. Want jouw nummer 1 die gaat in de NBTT en in Nederland en trouwens in heel Europa hele grote hit worden. Maar dat gaat bijna nog 2 maanden duren.
0: Ja, dat duurde wat lang. Maar we kregen hem via Engeland, dat singeltje. Daar kwam hij al vrij snel binnen. En ja, we kenden hem natuurlijk al. Ik was toen al een favoriet liedje en zo. En zullen we zo meteen, eerst doen we de plaat en daarna de jingle van Bolland.
1: Ja.
0: Van Fred Bolland, want het is natuurlijk een nummer van Bolland en Bolland. En als je dan gecoverd wordt door de status quo, nou, ik bedoel, daar kan je best trots op zijn.
1: Ja, en helemaal geen slechte cover ook. Status quo 1 in de ABTT.
0: You're in the army now.

0: Die Armin in haar. Wow, wow, wow, wow, wow. Ja, goede cover, goede cover.
1: Absoluut.
0: Het is ook goed. En dit is gewoon nog even een tentje erbovenop en heb ik het in.
1: Ja, en natuurlijk een origineel liedje van Bolland en Bolland. Dankjewel.
0: Nou, dat doet hij dat even zo, hè.
1: En ik denk dat het tijd is dat we gewoon wat jong spul in de studio halen. Het liefst een beetje Girls and Boys. Girls and Boys. Die stond op 1 in de NBTT.

0: meer Frans. En Prince haalde een album uit Parade. Kiss staat erop. En
1: ik zeg
0: dit
1: niet.
0: Was het, het volgende singeltje.
1: Vond je me goed?
0: Girls and Boys. Nou, toen de tijd wel. Ik heb mijn schriftje opgezocht. En ja, die stond toen
1: stond
0: op nummer 1.
1: God, dat jongen.
0: Ieder zijn
2: beurt. Ja, vind ik ook. En er zijn vast heel veel mensen die het een goede plaats vinden.
0: Nou, dat denk ik sowieso.
2: Hoe was de grote hit?
0: Nou, volgens mij net geen top 10. Top 20. Oh, wel de top 40 gehaald.
2: Oké.
0: Wel een grote hit is een NBTT nummer 1, voormalige nummer 1. Maar dan meer dan 15 jaar geleden inmiddels. God, die is van Andre 3000 en Lloyd. En Dedicated to My Ex. Ik vond dit zo grappig destijds. Dans en zo.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Hier is Radio Veronica vanuit zee.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
3: Veronica blijft, als u dat wilt.
2: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in het prachtige boek, met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
4: En alles werd besloten tot aankoop van een schip, en het was dan de Balkenbrief.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
5: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
2: Bestel nu op veronica-ankervanmijnjeugd.nl.
6: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde. Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar KAS20.nl.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse medewerkers van de ambassade in Ramallah. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, is die maatregel een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het precies gaat en wat voor hen de praktische gevolgen zijn, is nog onduidelijk. Ook de exacte functies van de diplomaten van wie de status nu dus wordt ingetrokken, zijn niet bekendgemaakt. Bij een schietpartij na een ruzie in een illegale stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. De 3 mannelijke slachtoffers werden vanochtend door de politie op straat gevonden. 2 mannen en 2 vrouwen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie liep een woordenwisseling uit op een vechtpartij die met vuurwapens werd beslecht. De gevraagde club in Detroit was al langer in beeld bij de autoriteiten. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is zwaar ontregeld door een nieuwe uitbarsting van de Etna. Vanwege grote aswolken blijft de luchthaven van Catania in ieder geval tot middernacht dicht. Tientallen vluchten zijn al omgeleid en maatschappijen zoals KLM hebben vluchten geannuleerd, waardoor duizenden reizigers vastzitten. De luchthaven roept passagiers op om niet zomaar naar de terminal te komen. De Etna is de actiefste vulkaan van Europa en zorgt al weken voor overlast. En een 84-jarige man heeft in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote doodgereden tijdens het inparkeren. Na een botsing achteruit reed de chauffeur om nog onbekende reden plotseling met hoge snelheid vooruit, waarbij hij zijn vrouw raakte. Die overleed ter plaatse. De man richtte daarna nog een spoor van vernieling aan bij minstens 2 auto's, tuinhekken en een camper. Hij is zelf met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De schade bedraagt ruim een ton. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, met Willem. Ik luister langs de Kromme Mijdrecht naar Rivierenland Radio.

0: Welkom
1: terug bij de ANBTT.
2: Het instituut.
1: Het instituut van de ANBTT. Ik wou zeggen van wat, maar ja. Ik bedoel, dat is van onszelf natuurlijk welkom. En het is hier gezellig. We zenden natuurlijk uit vanuit de studio. En ja, daarachter zit de kroeg. En als ze zich maar rustig houden. Dan,
2: ja, die moeten een beetje
1: staan de speakers
2: zijn.
1: Wel hard.
2: We hebben bijna een uniek moment. Ik denk dat de Octopus's Garden, het Ringo Starr, dat is nou een van de weinige Beatles liedjes waarvan ik denk, ja, yeah, van mij had hij die.
1: Nee, het is lullig en tuttigheid. Maar dat wilde ik.
2: En ook als ik dan luister, dan denk ik van dat Octopus's Garden. Ik denk, ze hebben de tekst er ook gewoon in gepropt. Want
1: ik vind het altijd een soort Yellow Submarine deel 2. Behalve dan niet zo sterk. Het is van Abbey Road uit 69. Die stond nummer 1 in de ABTT. Dus ik had ook Maxwell Silverhammer. Ja. Ik wilde even de hele bekende liedjes daarvan omzeilen.
2: Ja, gewoon even iets anders.
1: Die deed
2: hij
1: het
2: is
1: niet.
2: Wel apart. Dat maakt het leuk, maar
1: die andere, goed. Die hoorde het, die deed het niet. Dan hoor je alleen maar...
2: Ja.
1: Ik denk, nou ja...
2: Dat was natuurlijk weer zo'n high definition, new make, gold platinum disc. Speler afspeelt.
1: Nee, maar luister. Het was ook natuurlijk zo dat Ringo Starr mocht altijd op één album... Altijd één liedje zingen.
2: Één liedje.
1: Dus dat natuurlijk Abbey Road is genoemd naar de Abbey Road... waar de studio's gelegen waren.
2: Waar wij nog een paar jaar geleden overheen gelopen zijn.
1: We hebben nog een foto van het zebrapad.
2: Ja, wij hebben een foto gemaakt. Ja, ook wij waren toeristen, mensen.
1: Ja. En als je denkt dat is impossible, wel nee, we waren er echt hoor. Allemaal ex-nummer 1 hits en zometeen 1976 als hoogtepunt. Nu terug naar 2009. Dit is Daniel Merriweather en Impossible.

0: nothing is impossible for your love.
1: Daniel. Merriweather. Ja. Dus dat was een beetje apart.
0: Merriweather, ja.
1: En hij had echt een rij hitjes achter elkaar. En maar, ineens was hij verdwenen. En ook weer, de afgelopen paar jaar komt hij maar dan wel in zo'n dansgroepje. Wil je wel dan featuring of with vocals? Denk ik, hé, hij is toch weer ergens uit een greppel gekropen. Of hij mocht van zijn vriendin de deur uit. Of zijn vriend, whatever, is cup of tea.
0: Toen ik deze plaat voor het eerst hoorde, dan heb je zoiets van, ik weet nog niet of ik hem goed vind. Weet je wel, het heeft iets goeds en irritants. En later denk je, ja, daar hou ik wel van natuurlijk. Dit is welkom deel 2 natuurlijk van AMBTT. Heb ik al gezegd, zometeen een hoogtepunt. Maar ja, ik doe er nog eentje hoor.

is even volhouden. Want it's gonna be alright, hoor. Maar dat het allemaal kan, is toch belachelijk, jongens. Waar moet het allemaal heen? Waar gaat het heen? Jerry and the Pacemakers, ex nummer 1, met It's gonna be alright.

0: een leuk nummer gevonden, dit van Gary Marsden. Zo, het heet eigenlijk Gary and the Pacemakers, maar hij heet Gary Marsden. En hij is natuurlijk onsterfelijk geworden door zijn uitvoering van You'll Never Walk Alone.
1: Ja. Oh ja, en ik moet ook altijd denken aan Ferry Cross the Mercy.
0: Die zit ook altijd ook in prachtig.
1: Maar You'll Never Walk Alone, dat is by far zijn beroemdste liedje. Volgens mij wordt hij nog gewoon wekelijks gespeeld ook in Liverpool, het voetbalstadion.
0: Ja, maar daar zijn we ook geweest, toch? Dat staat toch boven...
1: Dat staat ook boven de Adena. Volgens mij was dat wel, toen wij daar waren... hebben ze inmiddels dat stad tegen de vlakte gegooid... en een heel nieuw stadion gebouwd. Maar dat deel hebben ze dus...
0: Oh, die poort. Netjes,
1: ja, die poort hebben ze ingepakt en meegenomen.
0: Ik wou wel zeggen, we waren helemaal gek geworden.
1: Ja, dat vind ik wel mooi. Ja. Nieuw stadion bouwen, maar we nemen een stukje van de oude mee.
0: Ja, dit is de aanbeter thema, allemaal exen... Zoals deze van Dr. Kushko en Lies to Yourself.

0: Nou, we hebben het er net over. Nou, dat doen we nu in dit geval wel. Daar gaat ie. Ja, ik moet hier even een edit van maken. Want dit is 5 minuten, bijna 6 minuten.
1: Ah, ja, dat is bijna de maxi-single. Dat is een vaste radio-edit.
0: Maar ik heb even heel snel andere versies opgezocht, weet je wel. Ik heb hem in vinyl. Meestal is dat, maar het is allemaal zo lang. Belachelijk. Maar toch vond ik hem verschrikkelijk goed. Toen kreeg ik er geen genoeg van. Maar ja, iedereen heeft recht op een klein beetje natuurlijk dat je zegt een afwijking.
2: De een veel vintage, de ander een beetje.
0: Toch?
2: ANBTT.
1: Ah, mooi gesproken van Ellie.
0: Ja, zeker. De eerste LP van Supertramp en zo, daar stond onder andere op School. En deze. En het grappige was natuurlijk, wat ik net al zei, dat hij in 1975 uitgekomen is. Maar ik heb een opname gevonden toen bij Radio Veronica wel eens eerder laten horen. Dus zo bijzonder is het niet. Met Lex had ik in ieder geval een bandje gekregen van een LP die nog uit moest komen. En ik vond dat zo goed, heb ik meteen in de ABTT gezet. Hier hoor je Lex Harding.
3: Hey, wat hebben we op 9? Vertel eens. 9, ja, dan moet ik weer. Dat is een bandje van Ronnie.
4: Wie is Ronnie?
3: Ronnie Mol.
4: Ronnie Mol?
3: Ja, van Ariola.
4: Maar

0: clip voor me dat hij...
1: Oh. Nee, gek, vind je het echt goed? Oh. Nieuw binnengekomen op nummer 9 dus. In de Albama Top 10 vanavond de groep Supertramp. Het is een Engelse groep, Supertramp. En dan wordt het Dreamer.
0: Echt, is ook zo leuk. Ja, dat, hij wist het. Het is ook zo leuk omdat dat soort bandjes gelukkig er nog zijn. Dat Lex het voorleest als van...
2: Ja, wat is dit voor meuk? En dit wordt, maar echt die toon ook, dit wordt helemaal niks. Ik vind het geen... Nou, daar is hij wel voor teruggekomen, denk ik.
0: Nee, maar hij vindt dat ook leuk. Natuurlijk, maar dat was zo. Maar je werd bedolven steeds onder de nieuwe dingen constant. En ja, het zal wel.
2: Ja, dan moet je het er toch maar uit...
0: En dan kom ik weer met zo'n bandje van Ronnie Mol. Maar toen ik het opzet, toen ik het hoorde, had ik meteen... Ik denk, waanzinnig dit.
2: Het is wel grappig, je moest toen er toch echt voor... Ik ga, als ik eerlijk ben, tegenwoordig, ik weet meer mensen in de muziek... Op vrijdagochtend komt alle nieuwe muziek op Spotify, al die lijstjes door. Beginnetje, middenstuk, eindje, luisteren, klinkt leuk, hop, in een mapje. Maar vroeger moest je platen opzetten, LP's opzetten, cassettebandjes kreeg alles. Door, ja. Ik denk, je was het hele weekend zoet.
0: Ja.
2: En waarschijnlijk werkte je ook nog in het weekend, dus het was een druk projectje.
0: Het was wel leuk om die LP's... Maar ik doe het nog steeds zo. Het intro moet leuk zijn. Middenstuk.
2: Heb ik duidelijk van hetzelfde.
0: En je past het op je eigen smaak af. Dat je denkt van, dit zal wel wat, maar ik vind het niks. Of die vind ik leuk. Ik bedoel, we kunnen ook eens een programma maken van die Dingel van Erik. Van allerlei ABTT-nummers. Van het zal alweer zo'n mislukte tippera. Ja, dat klopt. Daar kunnen we ook een hele week mee vullen. We are looking for answers. Ja, dat doen we ons hele leven al.
2: Oh, wordt er gezocht?
0: Ja, gezochte antwoorden. Dit is Atlantic Attraction, oftewel Farah. And looking for answers.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
4: Veronica blijft, als u dat wilt.
3: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
5: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was in de Balkenbrief.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
6: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
3: Bestel nu op veronica-anker-van-mijn-jeugd.nl.
7: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
8: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
11: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
12: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse medewerkers van de ambassade in Ramallah. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, is die maatregel een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit bezette gebieden. Bij een schietpartij na een ruzie in een illegale stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is zwaar ontregeld door een nieuwe uitbarsting van de Etna. Vanwege grote aswolken blijft de luchthaven van Catania in ieder geval tot middernacht dicht. En een 84-jarige man heeft in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote doodgereden tijdens het inparkeren. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Ja, dat is, het lijkt een beetje erg op Carl Orff.
1: Nou ja, en ik denk dat iedereen zich nu rotvoekt. In godsnaam, welke film zat het in? Ja, maar of, dat niet.
0: Niet ja,
1: nee, een trailer is wel, maar het, zit niet, het is niet officieel niet. Een filmsoundtrack. Ja, nee, dat vond ik dan wel weer grappig.
0: Strength of a Thousand Men.
1: Ja, wat is het? Two Steps from, ja, het is from wel, Hell.
0: Het gezellig, het mensen. Het lijkt toch erg op Carmina.
1: Carmina Burana, ja. Wat dat betreft. Maar een mengelmoesje.
0: Ik hou daarvan. Dus inderdaad, een ex-nummer 1 hit. ABTT.
1: En nog veel meer ex-nummer 1 hits. Nog een half uurtje lang. Zometeen 1976. Eerst even 10 jaar terug in de tijd.
0: Oeh, met, zoveel.
1: Ja, met de MBTT. En toen stond Sia op nummer 1.
0: En echt leuk.
1: The Greatest. Ja, dat was, vond ik, The Greatest op dat moment.
0: Lekker ding zeker.

0: ze had een hele rij nummer 1 hits.
1: Dit is wel een goeie.
0: En ondertussen stoten ze toen volgens mij Rihanna met Diamonds van 1 af.
1: Maar dat ook had een goede plaat.
0: Maar dat had ze ook geschreven. Dus ze zat zichzelf gewoon lekker in de weg. Maar ik denk niet dat ze er wakker van lag.
1: Maar je hebt tegenwoordig wel heel veel zangeresjes, hoor. Kijk, los nationaal en dan roepen ze van... allemaal die heeft een woord en die... En dan komen er op een gegeven moment een paar namen van... die heeft die van de eerste plaat verstoten. En dan denk ik... Hoe?
0: Wie? dat zijn awards,
1: dat hoort erbij. Dat vind ik ook helemaal niet erg. En dan neem ik nog de moeite om het plaatje op te zoeken. En dan neem ik het eruit. En dan denk ik... Yep.
0: Nou, maar zo zie je dus dat het toch werkt met awards. Ik ga net als jij de plaatjes opzoeken. Maar ook als ik zie dat een film of een tv-serie dan zo'n Emmy dan ga ik toch even een trailer kijken of even lezen. Waar gaat het over? Soms denk ik dan, laat maar. Ik ben geïnteresseerd.
1: Nee, dat klopt. En meestal is het alleen maar om jezelf te bewijzen dat je niks gemist hebt.
0: Ja.
1: Maar zit er dan eens een keer, dat is 1 op de 100, 1 tussen die echt goed is... Dan denk je, shit, die heb ik wel gemist. Ja. Nou, dan ga je hem alsnog... Maar meestal is het zoiets van, ik mis niks. Nee. Maar vrienden, dat heeft te maken met het grijze haar.
0: Nou ja, dat kan sowieso komen. Hey, 1966, ik ga even 60 jaar terug. Af en toe probeer ik mijn nummer 1 puntjes ook te kiezen. Want ik was natuurlijk helemaal niet geboren in 66. Maar deze week had op 1 gestaan in de NBTT in 1966. Wilson Pickett en Land of the 1066.

0: het Atlantic label, Wilson Pickett. Ja, was een hele strijd tussen Atlantic. En onder Atlantic viel ook Stax en dat soort dingen allemaal.
1: Stax.
0: Dat labeltjes. Het was een grote strijd met Barry Gordon's Motown.
1: Ja, de soulgigant.
0: Maar als je dit ook hoort, het klinkt geweldig, maar het vervormt.
1: Ja, het heeft het moeilijk.
0: En dat was altijd het verhaal, dat heb ik je, het boek heb je wel eens geleend van Barry Gordon Jr. Dat hij op een gegeven moment de technici tot wanhoop dreef bij de Motown Studios. Want het moest allemaal maar harder en harder. Maar toen zei die jongen, nee, dat kan ik anders. En dan werd af en toe Barry werd op zijn vingers gedrukt. Want die zat zelf aan de knoppen te draaien. Terug dat level. Want het begon allemaal te vervormen. Je kan niet harder dan hard. Maar op een gegeven moment gaat het vervormen gewoon. En analoog valt het nog wel mee. Maar digitaal vervormen is gewoon. Ja. Maar nou, je hoorde aan die bas en toestanden net dat dat vervormt. Maar dat vonden ze toen mooi. Dat was een bepaalde sound. En ze gingen steeds verder en verder tot wanhoop van de technici. Want die vonden het verschrikkelijk.
1: Ja, die denken, als je één ding leert, niet.
0: Het mag niet vervormen op een bepaalde manier. Maar dit was echt harder dan harder dan hard. Als je die Amerikaanse singles ook wel eens afdraait, denk je, nou jongens, hoe ze dat erop gekregen hebben. Maar het knalt er vanaf.
1: Ja, het spat van die vinyl af.
0: En we moeten niet vergeten, het werd toen uitgezonden op de middengolf al maar. Hè. We hadden geen FM nog in die tijd. Dus dat werd verdonkere maand door de slechte kwaliteit van de AM-zenders. En daar klonk het wel. Dat klonk hier lekker hard. Dus het werd toch hartstikke verkocht.
1: Ja, dat ging het om. Ik ben al benieuwd. Er zijn mensen die hebben thuis gezeten van, nou, mijn pick-up doet het vreemd. En dan spatten het uit die pick-up speakertjes van destijds. Ja, dat is wel af en toe wat mensen geschrokken.
0: Trouwens, correctie, FM was er wel, maar daar luisterde nog geen hol naar. Dus
1: hey, dat was 1966. We gaan naar 1976. De MBTT en ABT nummer 1 al daar. 50 jaar terug in de tijd. We gaan eerst naar de MBTT. En dan vinden we zo'n vreemde eend in de bijt. Ik heb een best-of van de band Wild Cherry. Yeah. En ik weet alleen niet waarom ik die best-of. Want er staat namelijk 3 versies op van het volgende nummer. Een hele lange, een lange en een minder lange. En verder allemaal nummers die verder niemand kent. En die stond, plaats stond 1 in de MBTT. Nog steeds voetjes van de vloer bij elk Disco Classics dansfeestje.
0: Geen slechte plaat hoor.
1: Funk party. Play that funky music. White boy.

0: Wild Cherry and Play That Funky Music. In de categorie disco klassiekers, waar je altijd nog mee aan kan komen.
1: Ja, want Veronica draaide toen natuurlijk de drive-in shows in de country toen. En toen moest ik ook. Ja. Want ik had in de zeezenderperiode toen... als de normale echte disjockeys als naar huis gingen, was de zaal nog vol. En dan kwam de zaaleigenaar van... ja, kunnen jullie nog een half uurtje doordraaien? En toen kwam Dick de Ward, heb ik wel eens verteld. Ja. Die zei van, kun jij niet nog een half uurtje doordraaien? Ik zei, ja, maar... Hij zei, jawel, dat kan je wel. En op een gegeven moment ging de draai ik een half uurtje door. Veel nog stoppen. En af en toe een beetje erdoor lullen. Dus op een gegeven moment toen... De echte drive-in bij de VOO doorging met de Veronica. Toen zei Lexie, je hebt toch wel eens gedraaid? Jij draait ook mee. Hoppa. Ja. Zo rol je erin en zo. Maar ik moet je zeggen, soms was het niet mijn dingetje helemaal. Ik wachtte veel van de zaal af, weet je wel. Ik was niet echt 100% een gangmaker.
0: Nee,
1: ik kon wel de plaatjes draaien. En je wist wel wat het feestje kon veroorzaken. En soms had je de spirit, dan ben ik hier van het en dan ging het wel allemaal. En dat is leuk. Maar
0: ja, je hebt mensen die kunnen echt iets wat niks is.
1: Dat zit
0: en die kunnen ze gewoon een microfoon pakken en iedereen opjutten.
1: En kostte mij af en toe moeite, eerlijk is eerlijk.
0: Nou ja, die kan je al zeggen, maar volgens mij heb je aardig wat discotheken, kroegen en feesttenten van Nederland gezien.
1: Oh jawel.
0: Want je hebt het volgens mij lang gedaan, want ik ben wel eens mee geweest.
1: Je hebt die koffer toch nog?
0: Ja, die staat bij mij.
1: Ik heb wel laten maken. En er stond altijd links of rechts achterin, stonden altijd zeker 10, 12 singles, waarvan je zeker wist,
0: het altijd
1: als je er niet uitkwam, als het niet inzakte, dat je die opzette, dan ging het.
0: Ja, ik weet dat nog. Ik heb dat later verteld. Ik ben hetzelfde gaan doen als jij. Ik had toen op een gegeven moment, toen kon je net zelf cd's branden. Jij had zo'n apparaat van Veronica geleend. Ik zou het nooit vergeten. De eerste cd branden.
1: De eerste cd'tjes die je zelf kon maken.
0: Ja, die kostte 50 gulden per stuk. En het apparaat gaf 10.000 of 8.000 gulden. Guldens, mensen.
1: Cd's zelfs branden, ja.
0: En toen heb ik bij jou zo'n cd'tje gemaakt. Had je, en ik weet, dat was ook, die heb ik nog steeds. En dat is ook, als deze niet werken, inpakken en naar huis gaan.
1: Maar doet hij toch wel steeds?
0: Ja, hij doet het nog. Nou, maar wel met veel...
1: Ik zou goed. Als hij dat al doet, ja, dan heeft het geen zin om er een kopietje van te maken.
0: Zet je
1: al die nummers een keer opnieuw op. Dat is ook leuk.
0: Echt gewoon leuk. Leuk voor de heb. Even, we zijn nog steeds in 1976. De drive in is in volle modus. Maar ook een ABTT nummer 1 hebben we nog te goed.
1: Oké. Okay. En dat is?
0: Jij had ingefluisterd dat toen mocht er nog gerookt worden.
1: Laten we maar even horen wat er gebeurt.
2: Presentatie, deze keer in handen van Hans Mond en Lex Haring. Techniek, Adje Bouwman. Kortom, weinig gepraat en veel muziek. Info is een productie van de Stichting Nederland de Top 40.
1: Smokey. Ah, and I'll meet you at midnight.

0: genoteerd van de Nederlandse tipparade. De nieuwe single van Smokey, I'll Meet You at Midnight, is uitgeroepen tot alarmschijf.
1: Oh, ik had het niet verkeerd, toch?
2: Nee, maar de alarmschijf kwam dan een weekje later, gok ik zo.
1: Ja, of twee weken later. Weet ja. ik.
2: Wij gaan nog even genieten van ons laatste plaatje in deze ANBTT. Voormalige NBTT nummer 1 van Snow Patrol en Chasing Cars. Tot volgende week.
3: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
4: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
5: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
6: Veronica blijft, als u dat wilt.
5: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
7: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was dan de Borkum Riff.
5: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
8: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
5: Bestel nu op veronica-anker-van-mijn-jeugd.nl.
9: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. In het noordoosten van de Verenigde Staten is tenminste één dode gevallen en raakte een zwemmer vermist door een hevige storm. Onder meer in New York en New Jersey is de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware overstromingen, stroomuitval en hevige windstoten. Een omgewaaide boom kostte in Brooklyn het leven aan een passant, 4 anderen raakten gewond. Meer dan 3000 vluchten zijn vertraagd of geschrapt. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven. De Zuid-Afrikaanse politie is een grote klopjacht gestart na 2 bloedige schietpartijen afgelopen nacht. Bij de zwaarste aanval op een café ten westen van Johannesburg kwamen 17 mensen om en raakten er 15 gewond. De schutters pikten de telefoons van gasten en staken auto's in brand voordat ze vluchten. Bij een tweede schietpartij bij Kaapstad vielen nog eens 10 doden. Het motief voor het geweld is nog onduidelijk. Zuid-Afrika kampt al langer met extreem hoog vuurwapengeweld. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse medewerkers van de ambassade in Ramallah. Ze moeten binnen 7 dagen het land uit. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, is die maatregel een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het precies gaat, is nog onduidelijk. Ook de exacte functies van de diplomaten die nu dus niet meer welkom zijn in Israël, zijn niet bekendgemaakt. En bij een schietpartij na een ruzie in een illegale stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. De 3 mannelijke slachtoffers werden vanochtend door de politie op straat gevonden. 2 mannen en 2 vrouwen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie liep een woordenwisseling uit op een vechtpartij die met vuurwapens werd beslecht. De gevraagde club in Detroit was al langer in beeld bij de autoriteiten. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Maastricht kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

Uw presentator, Joep Gerstjes, wenst u heel veel plezier bij dit programma. Gedichten kunnen gestuurd worden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Ik herhaal flessenpost@rivierenlandradio.nl. Alvast bedankt.

gedicht van Patricia voor Marco. De titel van het gedicht: Leef. Leef vandaag. Maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Leef vandaag, wat er ook gebeurt. Fantasie die nooit verkleurt. Leef vandaag. Ook al ben je verlegen. Verlegenheid kom je overal tegen. Leef vandaag. Je hoeft niet te wachten. Heb geen slapeloze nachten. Leef vandaag, want wat iedereen ook zegt, ook al is het goed of slecht, leef vandaag. Het zit nog in je geheugen. Geniet met volle teugen. Leef vandaag. Maak je geen zorgen voor de dag van morgen.

Een gedicht van Toos voor Jimmy. Met de titel Genieten. Op vakantie naar het strand en de zee. Mag ik gesmokkeld in jouw koffertje mee? Naar een mooi warm land. Lekker luieren op het strand. Naar andere culturen gaan kijken en daarmee onze kennis verrijken. Over de wereld reizen worden we vanzelf wel wijzer. Door de jaren heen ook steeds grijzer. Op vakantie, elk jaar een keer. Smaakt altijd wel naar meer. Genieten van het leven, want het duurt tenslotte maar even. We trekken er lekker op uit naar de warme zon. En ik wilde dat ik met je mee kon.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
3: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
5: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Rivierenland Radio Headlines.
8: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In het noordoosten van de Verenigde Staten is tenminste één dode gevallen en raakte een zwemmer vermist door een hevige storm. Onder meer in New York en New Jersey is de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware overstromingen, stroomuitval en hevige windstoten. De Zuid-Afrikaanse politie is een grote klopjacht gestart na twee bloedige schietpartijen afgelopen nacht. Bij de zwaarste aanval op een café ten westen van Johannesburg kwamen 17 mensen om en raakten er 15 gewond. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse medewerkers van de ambassade in Ramallah. Ze moeten binnen 7 dagen het land uit. En bij een schietpartij na een ruzie in een illegale stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio.
9: In Kranendonk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

Gedicht van Peter voor Annie. Wees niet bang. Wees niet bang. Ik ben er altijd voor jou, dus wees niet bang voor de toekomst. Jouw leven lang is er gevochten voor de vrijheid in jou. De vrijheid met jou, de vrijheid voor jouw toekomst. Wees niet bang voor wat er komen gaat. Het gaat zoals het moet gaan. Dat is je bij je geboorte al ingegeven. Want het leven is geleend. Wij zijn maar een omhulsel van de geest die ons straks loslaat en verder begeleidt naar een hoger level. Dus wees niet bang voor wat jouw toekomst je brengen zal. Omarm de vrede in je hart. Laat de onrust verdwijnen door de wolken in je hoofd. Geef het laatste stukje dat ik meeloop de kans om met mij mee te laten lopen naar een betere toekomst voor hen die achterblijven. Want de rust is in jou gekomen. De rust is jou zo gegund. En de rust is zo nodig om jouw geest te voederen met alles wat je maar achterliet. Voor hen die alles nog los moeten laten. Dus wees niet bang voor wat er komen gaat. Er komt alleen vrede in je hart, vrede in je ziel, vrede in jouzelf. Je eigen ik zal de berusting ervaren als een gedachtegoed aan hen die jij loslaat. Maar ik ben zo bang dat ik jou niet kan loslaten.

Een gedicht van Suzanne voor Nico. Een masker op. Tranen overrollen over mijn wangen. Lappen doen geen pijn, mocht ik ze ontvangen. Ik ben bikkel, een hart. Maar de pijn uit het liefde is toch wel een geval apart. Het ontroert me. Het gedraagt me stoer. Hou mijn hoofd omhoog. Want ik heb mijn trots. Niemand doet me pijn. Niemand maakt me kapot. Maar jij, alleen jij, kan mijn hart doen stilstaan.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
2: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Goedenavond. Dit is het nieuws van 11 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. Een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. In het noordoosten van de Verenigde Staten is tenminste 1 dode gevallen en raakte een zwemmer vermist door een hevige storm. Onder meer in New York en New Jersey is de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware overstromingen, stroomuitval en hevige windstoten. Een omgewaaide boom kostte in Brooklyn het leven aan een passant, 4 anderen raakten gewond. Meer dan 3000 vluchten zijn vertraagd of geschrapt. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven. En de Servische president Aleksandar Vučić heeft vandaag zijn aftreden aangekondigd. Daarmee maakt hij voortijdig een einde aan zijn ambtstermijn en maakt hij de weg vrij voor vervroegde verkiezingen. Die worden nu gehouden op 25 oktober. Zijn besluit volgt op maandenlange massale protesten van de oppositie. Eerder deze maand had Vučić het parlement al per decreet ontbonden. Zijn vertrek kwam daardoor voor velen niet meer als een verrassing. Vučić wil straks weer premier worden van Servië. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio.
7: Rivierenland Radio.
0: In Vught kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

eerste gedicht heet De Nachten en is van André voor Indy. Mijn dagen worden langer en mijn nachten extra kort, omdat ik niet kan wachten tot het ochtend wordt. Ik, de nacht, is het eindelijk stil. En ik kan even zijn wie ik wil. Want ik wil niet gaan slapen, mijn dromen zijn zo eng. Ik zie steeds weer die handen, hoor steeds weer die stem. Niemand kan mij redden, deze nachtmerrie duurt al zo lang. Nee, ik wil liever slapen, want van dromen ben ik zo bang. Dus leid ik naar een raar leven, ik leef op weinig slaap. Maar beter als die dromen dus, dat is de reden dat ik soms gaap. Ook een gedicht stuur het naar flessenpost@rivierenland.nl.

Een gedicht van Indy voor Frank. Met de titel Anders dan ik ben. Niemand weet hoe ik me voel. Niemand snapt wat ik bedoel. Ik doe wel vrolijk, ik doe wel blij, maar stiekem is er niks meer over van mij. Lachend van buiten, huilend van binnen. Het is echt moeilijk erover te beginnen. Ik weet dat je niet weet wat ik bedoel. Ik weet dat je het niet begrijpt. En niet weet hoe ik me voel. Erover praten is zo makkelijk nog niet, want ik heb het gevoel dat jij mij ook verliet. Dat ik de enige ben en zo alleen. Niemand zal het snappen. Ik kan nergens met mijn gevoelens heen. De oplossing is het verzwijgen en niet over praten. En van binnen de losse eindjes aan elkaar rijgen. Maar daarvoor is het nog te vroeg. Dus hier mijn sorry en vaarwel.

gedicht van Maria Vorgiol. Een mooie titel, Dwalende Gedachten. Duizenden gedachten en nog altijd kom jij erin voor. In mijn dagelijkse routine dwaal je elke dag in mijn hoofd door. Mooie herinneringen en toch ook nog wat verdriet. En toch hou ik me vast aan al het mooie. Dat is waar ik van geniet. En wanneer je door mijn hoofd dwaalt, dan voelt het als geluk. Dan ontwaakt een vlammetje in mijn hart. Dat krijgt niemand stuk. Een gevoel van warmte, liefde, een bepaald verlangen. Deze gevoelens en zoveel andere gedachtegangen. Jij en ik, we waren een bijzonder paar. En zelfs nu nog sta je voor me klaar. Ik moet je nog wat zeggen. Dat is dat ik je mis. Ik zal van je blijven houden tot de laatste dag er is. En ergens hoop ik op een dag, na deze lange wandeling, dat ons pad zal kruisen voor een nieuwe ontmoeting. Jij bent voor mij bijzonder. Ik zal je dus nooit vergeten. Voor altijd zit je gevangen in mijn hart. En dat moet je ondertussen wel weten.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. Een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. In het noordoosten van de Verenigde Staten is tenminste één dode gevallen en raakte een zwemmer vermist door een hevige storm. Onder meer in New York en New Jersey is de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware overstromingen, stroomuitval en hevige windstoten. En de Servische president Aleksandar Vučić heeft vandaag zijn aftreden aangekondigd. Daarmee maakt hij voortijdig een einde aan zijn ambtstermijn en maakt hij de weg vrij voor vervroegde verkiezingen. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: In Valkenswaard kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

Herinneringen aan een mooie tijd. Ik keek echt tegen je op. Bijzondere mensen blijven diep in je hart. Zo ook jij, want je luisterde altijd. Als een droom was jij ineens daar, die ogen en die lach. Stralend zoals je was, met je hart op de juiste plek. Altijd die glinstering in je ogen en jouw grote passie, die vergeet ik niet. Vele fantasieën en dromen, maar ja, die stomme afstand. Liefde, zo voelde het voor mij. Helaas, nooit durven te vertellen. Ik draag je diep in mijn hart. Daar ben je altijd dichtbij. Wie weet, ooit in de toekomst, in het samen, ik

Kees voor Maaike. De titel van het gedicht: Ver weg, maar zo dichtbij. Sinds ik je heb leren kennen, staat alles op zijn kop. Vele goede, maar ook mindere momenten, en nog altijd vind ik je top. Ik weet nog goed, we raakten aan de praat. Er was geen stoppen meer aan, altijd stond je voor me paraat. Die helpende hand, iets wat ik toen zo nodig had. Het luisterende oor, want ik was alles zo zat. Ook al woonden we ver van elkaar, de band groeide maar door. Onze vriendschap bloeide uit tot zoveel meer. Ik was helemaal smoor. Nog nooit betekende liefde zoveel als wat ik voor jou voel. Ik hou van je en ik mis je. Je weet wel wat ik bedoel. Mijn hart heb je betoverd, ook al sta je niet meer aan mijn zij. En dagelijks denk ik aan je, je voelt nog altijd zo dichtbij. Nu belopen we beide onze eigen wegen. Maar hopelijk zullen ooit op een dag onze paden kruisen voor een nieuwe ontmoeting waar alles kan en mag.

Presentator was Joep Gersies. Hij wenst u nog een fijne avond en anders voor straks welterusten. Tot volgende week. Eventueel gedichten, stuur ze naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Bedankt voor het luisteren.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
5: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Goedenacht. Dit is het nieuws van 12 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels. En dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio.
9: Rivierenland Radio.
0: In Breda kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.
1: Dit is de flitsschijf van deze week.
2: Raccoon, dichtbij.

0: is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels. En dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Bladel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels. En dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Os kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.